0: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerenliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zet Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.

0: En dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30, 1:00. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
1: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
0: Ja, dat niet.
1: Maar wat jij zegt,
0: ja.
1: Precies gisteravond, dan hebben we de hele dag gewerkt. Ja.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. De aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards en maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info of ga naar phonics.nl/awards.

I'm gonna

0: such a crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: Mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
2: 3, 2, 1.
3: Jade Lauren.
1: Brenna.
3: Distinct.
1: Zoe Tauran.
3: Broederliefde.
1: Zo.
3: En nog veel meer.
1: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards. En stem op jouw favoriete artiest. Phonix Awards.
4: Je bent een man.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl. Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl.

0: Er zijn een heleboel dingen in het leven waarvan je misschien denkt, ach, nou, als het aan mij ligt, dan had ik het anders gedaan. Of dat moet anders. En als je dan zoiets hebt, blijf je rustig stilzitten. Of ga je, net als de dame die ik aan de telefoon heb, echt actie ondernemen. Miss Teen finalist Melissa uit Amsterdam heb ik aan de telefoon. Ze is pas 17 jaar en een perfect voorbeeld van iemand die er direct werk van maakt. Melissa, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, we gaan gelijk even hebben over jouw deelname, hè, aan Miss Teen verkiezingen. Je zet je namelijk niet alleen maar in voor dat, maar ook voor de gender health gap. Hoezo dat onderwerp en wat is die gender health gap?
1: Nou, de gender health gap betekent eigenlijk dat vrouwen minder serieus worden genomen in de gezondheidszorg. En dat er minder onderzoek naar hun lichaam wordt gedaan. Nou, ik wil dat er eigenlijk verandering in komt, zodat iedereen dezelfde kans krijgt op de goede zorg. Nou, waarom ik eigenlijk voor dit onderwerp heb gekozen is omdat dit eigenlijk een situatie is dat wel in mijn omgeving gebeurt, met bijvoorbeeld mijn moeder.
0: Oké.
1: Ik had het wel een keer op school meegemaakt ook en er uitleg over gekregen. En ik vond dat er eigenlijk wel echt aan wat moest veranderen, ja.
0: Maar je hebt het over je moeder. Mag ik vragen, wat was daar dan dat jij dacht van, hier gaat iets fout?
1: Nou, niet alleen mijn moeder, maar heel veel vrouwen in mijn omgeving, die hebben dan het gevoel dat ze niet worden gehoord door bijvoorbeeld de huisarts en of de dokter zelf. En dat ze dan nog steeds rondlopen met dezelfde klachten.
0: Oké. En dat komt dus doordat er veel onderzoek is gedaan naar mannen dan, hè? Als in het geval van gezondheidszorg. Jij hebt ook een heleboel huisartsen, of tenminste, jij gaat een aantal huisartsen spreken voor je onderzoek. Heb je al enig idee wat daaruit komt?
1: Nou, ik heb vooral vrouwelijke huisartsen en of dokters op mijn planning staan. En ik denk dat het antwoord wel gewoon hetzelfde zal blijven, dat het vroeger gewoon was dat er veel onderzoek op mannelijke lichaam werd gedaan, omdat vroeger altijd het beeld van vrouwen niet optimaal was. En er werd gedacht dat vrouwen niet de juiste persoon zou kunnen zijn om onderzoek op te doen, maar vooral gewoon mannen.
0: Wauw, ik vind het knap dat je deze kennis al hebt met 17 jaar pas. Melissa, stel je voor, ik vraag aan jou, als je één ding mocht veranderen in de gezondheidssector, wat zou je dan echt veranderen?
1: Nou, eigenlijk gewoon dat er meer onderzoeksgeld wordt gebracht naar de vrouwen. Want wereldwijd gaat er minder dan 5% van al het medisch onderzoeksgeld naar vrouwenspecifieke gezondheid. Terwijl vrouwen bijna 50% van de wereldbevolking zijn.
0: Ja.
1: Maar een heel klein deel van het onderzoeksgeld. En dan zou ik dus eigenlijk gewoon willen veranderen dat het percentage natuurlijk wordt verhoogd en er meer aandacht wordt gebracht op het vrouwelijk lichaam.
0: Nou, dat vertel je heel goed. Ik zou ook zeker zeggen van, mensen moeten vooral op jou stemmen voor die Miss Teen verkiezingen. Waar kunnen ze dat doen?
1: Nou, dat kunnen ze doen op mijn Instagram. Namelijk Melissa _Eikbedo. Daar heb ik een link in mijn bio staan. En dan kun je zo vaak stemmen als je maar eigenlijk wilt. En dan krijg ik een plekje in de top 15. En hopelijk wordt het focusing maar groter en groter. En mijn platform hopelijk ook.
0: Ja, je hoort het net dus. Melissa _Eikbedo. Wil je nou deze naam nog even vinden online? Kan dat gewoon op de Phoenix website. Phoenix.nl/gemist. Melissa, heel veel succes. En bedankt voor deze mooie boodschap.

0: thuis. En dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
1: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
0: Ja, dat niet.
1: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele dag... Ja.

0: met Camille.
1: Echte verhalen en rauwe emoties zonder filter. True Stories in het Belmer Park Theater geeft ruimte aan ervaringen rond seksueel misbruik die te vaak ongehoord blijven. In een veilige setting delen mensen hun verhaal, wordt er geluisterd en ontstaat er verbinding. Vanmiddag is de derde editie en ik neem jullie mee.
2: I am a survivor and through my story I will build bridges for others to rise, to know they are not alone.
1: Marianne, jij bent True Stories begonnen door een persoonlijke ervaring op je 10e. Wat was voor jou het punt om je verhaal te delen en dit evenement te organiseren?
3: Nou, ik merkte heel erg dat het een onderwerp is waar niet veel mensen over praten. En ik miste in mijn jongere jaren toen heel erg een plek waar ik naartoe kon gaan waar mensen het ook hadden ervaren. En niet altijd een plek waar alleen het therapeut is, zeg maar, waar ik over kan praten. Dus een community, samen eigenlijk een plek bouwen waar we eigenlijk van onze zwaktes een kracht kunnen maken. Dus het bracht echt voldoening om ook te zien dat andere mensen er iets aan hadden.
4: Why did this happen to me? I was just a child, just trying to breathe.
3: Ik heb dus voor deze editie ook een nummer geschreven over de jongere ik en de oudere ik. De jongere ik was heel erg in tegenstrijd met zichzelf. Ze zag het licht niet meer. Ze wist niet hoe ze verder kon. En de oudere ik was dan meer van blijf gewoon doorvechten. Je komt er wel. Na het donker is weer licht. En daarbij hielp de oudere ik eigenlijk de jongere ik, om het zo te zeggen.
4: Our fight is not.
2: Geloof is niet het goede woord, maar echt geloven dat het zeg maar echt is gebeurd. Omdat je hoofd kan zo erg spelletjes met je spelen. En je zo erg ervan overtuigen dat het misschien niet is gebeurd of anders is gegaan. Dus dat was voor mij wel echt het grootste obstakel eigenlijk.
1: Ramiro, jij zat vanavond in het panelgesprek. Wat maakte dat jij je verhaal nu wilt delen of wilde delen?
5: Nou, ik denk dat er vaak wordt vergeten dat het bij mannen, of ze nou heteroseksueel, biseksueel of homoseksueel zijn, het ook gewoon kan voorkomen. Echt, ik hoop dat mensen meer naar elkaar toe gaan en meer met elkaar gaan praten. Een aantal vrienden van mij die er vandaag ook bij zaten, die hebben het ook van dichtbij meegemaakt. En die weten bijvoorbeeld nu wat zij kunnen en moeten doen als er zoiets gebeurt in hun eigen persoonlijke kringen. En ik denk dat ik die bewustzijn heel graag wil creëren bij mensen.
1: Marianne, heel erg bedankt voor de talkshow en voor je kwetsbaarheid. Als iemand nu luistert die hetzelfde heeft meegemaakt, waar kan diegene dan het beste contact mee zoeken?
3: Nou, normaal gesproken hebben we iemand van Level in het publiek zitten, waar je na afloop van de show ook dus naartoe kan gaan. Maar je kan ook gewoon op hun website een mail naar ze sturen als je toch toe bent aan hulp of een andere stap tot je healing journey.

0: Je denkt bij gehoorschade misschien aan festivals of aan keiharde muziek. Maar wist je dat ook je föhn of een druk restaurant je gehoor kan beschadigen? Ja, vandaag is het Noise Awareness Day. En iemand die ons daar meer over kan vertellen is Martijn van het Rotterdamse bedrijf Schoneberg. Martijn, hele goede avond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Goedenavond. Hey, veel mensen denken dat gehoorschade vooral komt door harde muziek, op bijvoorbeeld festivals. Maar het kan dus ook komen door alledaagse geluiden. Hoe zit dat eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat dat heel goed is om daar aandacht aan te geven. En dat is super dat jullie dat doen. Omdat het juist met geluid zo is dat het, hoe meer je naar geluid luistert en hoe meer dat er geluid is, dat het net zoveel invloed kan hebben.
0: Ja, dus ook, we zeiden net al, een stofzuiger bijvoorbeeld, een föhn, dat kan dus ook te hard zijn en invloed hebben.
1: Nou, inderdaad. En zeker omdat het, tegenwoordig horen wij gewoon continu geluid. We horen geluiden op straat, we horen geluiden op kantoor, we horen geluiden op ander werk, inderdaad, maar ook thuis. En juist die opstapeling van geluiden, dat maakt het heel erg belastend voor onze oren.
0: Is het dan ook belangrijk om soms even momenten te hebben dat je helemaal niks hoort?
1: Dat is echt heel erg verstandig. Om af en toe je oren rust te gunnen. Af en toe ook die oordopjes uit je oren te halen, zeg maar. En je oren echt dat moment te geven van, hey, ik las even een pauze in. Zodat ik er dadelijk weer tegenaan kan.
0: Oké. En die momenten dat je wel geluid hoort, hoe kun je voor jezelf meten of geluid ergens te hard is?
1: Ik weet dat sommige mensen wel eens gebruik maken van een decibelmeter op de telefoon.
0: Ja.
1: Ik vind dat altijd zelfs nog wel een stap te ver bijvoorbeeld. Want je kunt net zo goed zeggen van, hey, zodra ik mijn stem zou moeten verheffen voor iemand anders, dan weet je eigenlijk al dat het te luid is.
0: Maar dat moet ik in elke club eigenlijk altijd doen.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook precies hetgene waar het op een dag als vandaag om gaat. Mm-hmm. Dat we ons beseffen van dat juist eigenlijk al die geluiden gewoon standaard al te luid zijn voor ons.
0: Ja, zo bizar. Hey, maar ja. Tips die iedereen misschien wel kan gebruiken. Wat kun je doen om je gehoor beter te beschermen in het dagelijks leven?
1: Ik zou het heel slim vinden om inderdaad, waar we het net al over hadden, om af en toe je oren wat rust te gunnen. Mm-hmm. Even wat de geluiden wat zachter te zetten en even dat rustig hoekje op te zoeken bijvoorbeeld. En anderzijds ook gewoon echt gehoorbescherming te gebruiken op het moment dat je in die club staat.
0: Ja, belangrijk. Want ik wil wel naar de club gaan, maar het is wel heel goed als je dan tegelijkertijd je oren beschermt dus.
1: Ja, precies, zeker. Ontneem dat zeker niet.
0: Ja.
1: En sterker nog, op het moment dat we gehoorbescherming gebruiken met een goede filter daarin, mm-hmm. zorgt dat ervoor dat eigenlijk de muziek voor ons nog prettiger hoorbaar wordt. Het wordt wat rustiger. Maar daarnaast kunnen we ook het gesprek met onze vrienden nog hartstikke goed blijven verstaan en soms zelfs nog beter.
0: Oh, geweldig. Dat klinkt top.
1: Ja.
0: Hey, Martijn, heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel. En aan jou die luistert, denk dus een beetje aan je oren, want je hebt er tenslotte maar twee. Phonics.

0: beeldbescherming gebruiken met een goede filter daarin, mm-hmm. zorgt dat ervoor dat eigenlijk de muziek voor ons nog prettiger hoorbaar wordt. Het wordt wat rustiger. Maar daarnaast kunnen we ook het gesprek met onze vrienden nog, ja, nog hartstikke goed blijven verstaan en soms zelfs nog beter.
1: Oh, geweldig. Dat klinkt top.
0: Ja.
1: Hey, Martijn, heel erg bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel. En aan jou die luistert, denk dus een beetje aan je oren, want je hebt er tenslotte maar twee.

0: met Bradley.
1: Wat is het gekste dat je ooit op Koningsdag hebt gedaan?
2: Je moeder.
3: Nou, wij waren aan het stappen en we liepen terug naar de autogarage om in de auto te stappen. En toen werden wij, met het instappen van de auto kregen we, ik en twee vrienden van mij, 3 vuurwapens op ons hoofd.
4: Hé joh!
3: Ja man, dus wij moesten toen zakken leeg en noem het maar op. Maar toen ze dat deden, een vriend van mij, hij was ook flink aangeschoten om het zo maar te noemen.
4: Ja.
3: Maar hij is professionele kooivechter.
4: Ah. Hij heeft die man even laten weten.
3: Ja, hij heeft eentje gewoon knock-out geslagen, maar in de garage, ja.
5: Ja, toen ging ik drinken en in Den Haag,
4: ja?
5: Daarna ging ik helemaal los.
4: Ja?
5: Ja, ja, ja.
4: Wat heb je allemaal gedaan?
5: Met chickies gaan dansen. Ja? Ja.
4: Hoeveel? 1, 2, 3?
5: Oh, wij bijna 10 man.
4: 10 vrouwen, ja, ja, ja. Zang?
5: Al die tatas. Ja, lekker, lekker.
4: Je bent op dat?
5: Ja.
4: Heb je genoten die dag?
5: Nee, nee, ja, ja, ja.
2: Dit is mijn eerste Koningsdag.
4: Hoe is dit je eerste Koningsdag?
2: Ik ben 18.
4: Ja. Je was altijd binnen.
2: Ja.
4: Hoe is het om buiten te zijn?
2: Superleuk.
6: Fucking leuk.
2: Ja.
7: Ik heb 2 mensen gezien samen plassen op een wc.
4: Maar die deur was open en jij zag gewoon 2 tollies in die kuip gaan.
7: Het is geen wc, het is gewoon... Je hebt een plek waar je kan pissen voor 1 persoon, ze stonden daar maar z'n tweeën.
8: Oké, ja toch? Ik ging drinken.
4: Ja. Maar dat is normaal,
8: Ja, is normaal inderdaad, ja. En ik loop langs de steeg.
4: Ja.
8: En ik zie mensen gewoon echt hard neuken, zeg maar, daar.
4: Nee, buiten?
8: Ja, man.
4: Maar, oké, jij loopt, het is donker.
8: Ja, het is donker.
4: Je kijkt naar rechts.
8: En ik zie ze.
4: Je ziet hem gewoon erin gaan.
8: Ja.
4: En wat doe je dan?
8: Ogen open en kijken gewoon.
9: Dat ik mijn vrouwtje mijn nicht had genoemd, maar we hadden nog geen relatie.
4: Wow.
9: Weet je wat het is? Ik dacht gewoon van, ze is meer dan een mattie van me.
4: Ja. Maar nog geen relatie.
9: Nee. Dus okay. Ik dacht van, oké, je weet toch, ik zei tegen haar van, haar vader is mijn oom, haar moeder is mijn tante.

0: Ik dacht van nee man. En ja, je weet wel, als ik zeg vriend, dan doe ik tekort. Ja. Dus daarom dacht ik.
1: Had je hem gelijk gebaard van hé, ik ben niet je nicht?
2: Nee, ik was speechless. Ik heb heel de nacht zitten janken ja, met een donut in mijn
0: mond.
2: Ja.
0: En uiteindelijk, een jaar later.
1: Uiteindelijk zijn jullie samen.
0: En een jaar later.
1: God bless.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

0: zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te rennen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
3: Trek je niet echt lekker?
4: Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: USA. Een roti van Roep smaakt altijd goed.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vice FM op TikTok.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
5: Het is code rood bij Dirk!
6: Wat zeg je?
5: Het is code rood bij Dirk!
6: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
5: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
7: De wereldorde verandert in razend tempo.
8: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
9: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:55, VPRO NPO 2.
6: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog, zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je favoriete artiesten voor de Phonix Awards en maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.

0: steeds dichterbij. Zo'n 6 jaar geleden ruilde hij Utrecht in voor Amerika. En niet zomaar, want daar ontdekte hij een nieuw talent. De bal trappen in American football. En voor dit talent heeft hij nu al 6 jaar later een camp invite gehad voor een NFL-team, de Denver Broncos, als ik het goed uitspreek. Paul, goedenavond.
1: Hele goede avond. Ja, middag hier.
0: Oh, middag natuurlijk. Ja, sorry, ik ben helemaal niet op de hoogte.
1: Geen probleem.
0: Hey, gefeliciteerd met je camp invite. Sowieso 1 stap dichter bij je droom dus. Wat ging er door je heen toen je hoorde van ik ben uitgenodigd?
1: Ja, ten eerste heel erg bedankt. Mijn agent belde mij op pre-draft, dus voordat de draft überhaupt was begonnen. En toen had hij het ineens over de Denver Broncos. En toen dacht ik van, ze zijn een keer langs geweest in 2025, laten we zeggen september. In januari heb ik een interview met hen gehad, maar daarna niet echt meer iets van gehoord.
0: Ja.
1: Dus een beetje uit een onverwachte hoek, maar het blijkt dus heel veel interesse te zijn van hun. Heel erg blij met de kans en we gaan ervoor volgende week.
0: En wat betekent zo'n kans? Wat betekent zo'n invite? Wat houdt dat in?
1: Dus ik heb een rookie minicamp invite gekregen. En 7 mei vlieg ik daar naartoe. En 8, 9 en 10 mei heb je 3 dagen om jezelf te bewijzen. En elke dag is het voetbal, meetings, samen eten. De dag wordt helemaal volgepropt. En dat dan allemaal in een professionele setting.
0: Oh, dus de pressure is wel on, als ik het zo hoor.
1: Ja.
0: Hoe groot is de kans dan uiteindelijk dat je ook voor zo'n team zou kunnen gaan spelen?
1: Ik schat mijn kansen heel groot in. Ik ben nu al hier gekomen zonder enige kicker, kicking of punting coach. En teams weten dit ook, dus we weten allebei dat er nog veel potentie en doorgroeimogelijkheden zijn.
0: Nice, ja, super tof. Hey, NFL is, of tenminste, NFL is in Amerika heel groot, maar American football is hier in Nederland natuurlijk helemaal niet groot. Hoe ben je er ooit achter gekomen dat het zo'n passie voor jou is?
1: Ja, ik speelde mijn hele leven voetbal. En op tijdens een zomervakantie heb ik gewoon een keer een bal proberen te trappen. En ja, vanaf daar werd ik gewoon verliefd op de sport. Het was heel leuk. Veel energie. De teamgenoten daar zaten te springen. Puur vanwege een field goal. En toen dacht ik van, dit wil ik wel blijven doen.
0: Ja, die adrenaline kan me heel goed voorstellen. Hey, ik ga je een beetje voor een onmogelijk dilemma stellen. Want ik heb van een kleine birdie begrepen dat jij vroeger voor de jeugdploeg van FC Utrecht even hebt gespeeld. Zou je dan liever willen voetballen voor FC Utrecht? Of toch liever kicker of pointer zijn bij de Denver Broncos?
1: Ja, kicker en punter voor de Denver Broncos.
0: Ja?
1: Het is, vroeger zou ik zeggen FC Utrecht. En ik denk ook dat elke kleine jongen echt een balieman wilde worden vroeger. Maar omdat ik de NFL en American Football had meegemaakt. Ja, de NFL kan je wel echt vergelijken met Barça en Real. En dan eigenlijk nog groter. Dus wel echt kicker en punter bij de Denver Broncos.
0: Ja, ik begrijp je helemaal. NFL is natuurlijk super tof. En wij zouden hier vanuit, vanuit Nederland natuurlijk ook hartstikke trots op je zijn als je dat zou halen. Dus zoals in Amerika zeggen, we're rooting for you, Paul.
1: Yes.
0: En we gaan je avontuur gewoon lekker... Wat zei je?
1: Ja, dat is alles waar ik voor kan vragen op dit moment.
0: Ja, heel nice. En we gaan je avontuur lekker op de voet gewoon blijven volgen. Heel veel succes dus die 3 dagen. En ik hoop dat het helemaal goed komt daar in Amerika.
1: Yes, heel erg bedankt. Yo, this is...

0: Phoenix Awards staat.
1: 21 mei.
0: Avonds live.
1: Met Kulas.
0: Kaya Imani.
2: Broederliefde.
0: En show. En geloof ons, hier moet je bij zijn.
3: Koop nu je tickets via phoenix.nl/

0: We kennen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog uit onze geschiedenisboeken. Maar de echte verhalen zitten vaak in huizen, op treinstations of andere plekken in de stad. Ja, en die verhalen worden vanaf morgen op die plekken verteld in Den Haag. En iemand die ons daar meer over kan vertellen is Astrid. Astrid, hele goede avond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo. Hey, kan je me meenemen in wat we kunnen verwachten de komende dagen?
1: Ja, de komende dagen kan je eigenlijk op 19 verschillende plekken kan je gaan luisteren naar verhalen over onderduik en verzet. We hebben bijvoorbeeld bewoners die vertellen over een huis waar vroeger onderduikers zaten. We hebben een mevrouw van 82 en haar ouders zaten in het verzet. En zij gaat in het huis vertellen waar die verzetsgroep samenkwam.
0: Oh, wauw.
1: Ja, en we hebben ook bijvoorbeeld iemand die zag in haar straat 4 struikelstenen. En die is dat helemaal uit gaan zoeken. En die gaat vertellen over dat Joodse gezin. En twee kinderen daarvan die vluchten in de oorlog naar het buitenland. Ja, we hebben ook programma's met muziek. In de bibliotheek wordt verteld over Joodse componisten en daar is ook muziek bij. En ja, het is heel verschillend. Dus, en het is heel bijzonder als je in zo'n huis luistert met zo'n ja, kleine groep mensen. Dat geeft vaak heel gevoel van verbinding. En ja, het is heel bijzonder om daarbij te zijn.
0: Ja, dat snap ik. Hey, ik hoorde ook dat er een bijzonder verhaal wordt verteld bij station Holland Spoor.
1: Ja, ja. Op station Holland Spoor is de Koninklijke Wachtkamer. En daar gaat Lucas Lichtenberg vertellen over eigenlijk ja, een heel verdrietig onderwerp. De brieven en kaartjes die uit de treinen werden gegooid. Dus Joden die op transport gingen, wilden hij vaak nog iets aan familie laten weten. En hij heeft daar onderzoek naar gedaan. En daar hij gaat dus vertellen in die Koninklijke Wachtkamer. Nee, ik moet wel zeggen, deze locatie is eigenlijk volgeboekt.
0: Okay.
1: Veel andere locaties hoef je niet voor op te geven. Dus, maar ja, in woonhuizen is het natuurlijk een beperkte plaats.
0: Ja.
1: Maar ja, er zijn ook nog andere grotere plekken waar je naartoe kan. Dus hopelijk is er genoeg plek voor iedereen.
0: En kan je daar gewoon naartoe dan, naar die andere plekken die je noemde?
1: Ja, als je op het opjoodsehuizen.nl kijkt, dan kan je het hele programma zien. En dan staat per verhaal bij of je moet aanmelden of niet. Dus dan kan je precies zien waar je zo naartoe kan.
0: Oh ja, mooi. Ja. Hey, ja. En Astrid, jullie doen dit al jaren. Wat doen deze verhalen met de bezoekers?
1: Ja, het is eigenlijk heel bijzonder. Het geeft eigenlijk altijd een gevoel van verbinding. Ja, soms is het ook delen van verdriet. Ja, en tegelijk is het ook inspirerend. Dus juist omdat je met een kleine groep samen zit, is het ook veilig om vragen te stellen. En ja, het geeft altijd een verbindend gevoel, vind ik.
0: Ja, heel mooi. Hey Astrid, dank je wel.
1: Oké, nou, misschien tot ziens.
0: Misschien tot ziens, inderdaad. En wil je naar deze verhalen bezoeken in Den Haag? Dat kan vanaf morgen tot en met maandag. Check het programma op www.openjoodsehuizen.nl of check de link op de FunX website.

0: Zandvoort met Camille.
1: Vroeger leek uitgaan standaard. Volle clubs, late nachten, geen zorgen. Maar nu chillen we steeds vaker thuis of doen we iets kleins met vrienden. Dus wat is er veranderd? Ik ben in Utrecht met de vraag, waarom gaat onze generatie niet meer uit?
2: Ik ging vroeger heel veel uit. Nu niet meer, want het is gewoon saai, want er is niemand. Moet ik ook wel bij zeggen, maar dat is gewoon bij mij persoonlijk. Omdat ik een vriendin heb, denk ik van, wat de fuck doe ik hier? Ik kan niet eens, zeg maar, een chickie regelen.
1: Daarvoor ging je naar de club?
2: Nee, niet per se, maar als je dan, het is best wel confronterend als je dan niet meer single bent en is gewoon een chickie. En dan denk je van, ja, ik kan er gewoon helemaal niks mee. Ja, dat is echt fucking kut.
3: Heel veel tieners tussen de 16 en de 17, die kunnen nergens eigenlijk uitgaan, omdat alles of 21 plus is, of gewoon totaal niet 18 plus is. En het is eigenlijk niet zo vriendelijk. Zeker ook in Utrecht, maar ook in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn er eigenlijk vrij weinig plekken waar je echt gewoon ook leuk uit kan gaan.
4: Ik denk dat mensen meer bezig zijn met hun sociale leven, hoe ze hun leven opbouwen, sportschool gaan. En ik denk dat mensen het leuker vinden om naar festivals te gaan. Ik merk dat een club heel erg bepaalde stereotypes heeft. Beetje duister, een beetje donker. Festivals veel opener, overdag, gezellig, licht. Mensen zijn veel vrolijker. Dus ik denk dat mensen die vibe leuker vinden.
1: Bijvoorbeeld festivals, zeg maar, nu het nieuwe uitgaan. Welke rol speelt geld misschien in die keuze om uit te gaan?
2: Ja, ik denk niet heel veel. Zo duur is uitgaan toch ook weer niet. Ja, oké, ik drink geen alcohol. Dus voor mij is het, zeg maar, best wel goedkoop. Maar je kan toch gewoon indrinken? Dan is het toch niet zo duur? Ja, mensen zijn ook echt skeer. Ik heb daar gewoon geen last van.
1: Jij hebt genoeg geld.
4: Ik denk best wel een grote rol. Ik denk dat uitgaan ook best wel een hele dure hobby is. Nu ook alles steeds duurder en duurder wordt. Dat je voor een drankje misschien 8 euro of wel meer betaalt. Een kaartje moet kopen, dat allemaal bij elkaar, dat mensen denken, ja, voor zo'n avond ben ik bijna meer dan 100 euro kwijt, laat dat maar zitten.
5: Je kan niet normaal even een avondje het goed naar je zin hebben, zonder er godsvermogen voor te leggen.
4: Hey, Rob Jetten, doe dan even wat aan, man.
3: Ik denk dat het ook een stuk duurder wordt. En hoe minder geld je natuurlijk ook hebt en hoe duurder alles wordt, ga je ook wel bewustere keuzes maken van, hey, kan ik nou wel of niet meegaan als mijn vrienden erheen gaan? En dan, ja, is het toch jammer dat je niet overal eigenlijk van bij kan zijn. Ik denk dat mensen misschien 1 à 2 keer misschien per maand uitgaan, maar als het steeds duurder wordt en als je entree moet betalen, want ja, die zaak moet er natuurlijk ook gewoon rondkomen. Ik snap het ook wel. Dan is het ook wel heel erg lastig.
1: Want wat zou er dan moeten gebeuren om het uitgaansleven wat aantrekkelijker te maken?
3: Heel veel plekken moeten om een bepaalde tijd dichtgaan. Je mag buiten niet meer roken. Wat gewoon de gezelligheid eigenlijk gewoon beperkt. In Amsterdam kan je overal eigenlijk uitgaan, maar ja, komen ook heel veel toeristen natuurlijk op af. En in Utrecht valt dat heel erg mee tegen. En heel veel plekken sluiten ook inderdaad.
2: Ja, we zouden gewoon iedereen samen moeten komen om gewoon met elkaar af te spreken dat we gewoon allemaal tegelijkertijd weer uitgaan. Dan zou het leuk zijn. Dan is het weer druk. Maar dat is het niet.

0: Dat allemaal bij elkaar, dat mensen denken, ja, voor zo'n avond ben ik bijna meer dan 100 euro kwijt. Laat dat maar zitten.
1: Je kan niet normaal even een avondje het goed naar je zin hebben, zonder er godsvermogen voor te leggen.
2: Hey, Rob Jetten, doe nou even wat aan, man.
3: Ik denk dat het ook een stuk duurder wordt. En hoe minder geld je natuurlijk ook hebt en hoe duurder alles wordt, ga je ook wel bewustere keuzes maken van, hey, kan ik nou wel of niet meegaan als mijn vrienden erheen gaan? En dan, ja, is het toch jammer dat je niet overal eigenlijk van bij kan zijn. Ik denk dat mensen misschien 1 à 2 keer misschien per maand uitgaan, maar als het steeds duurder wordt en als je entree moet betalen, want ja, die zaken moeten natuurlijk ook gewoon rondkomen. Ik snap het ook wel. Dan is het ook wel heel erg lastig.
4: Want wat zou er dan moeten gebeuren om het uitgaansleven wat aantrekkelijker te maken?
3: Heel veel plekken moeten om een bepaalde tijd dichtgaan. Je mag buiten niet meer roken. Wat gewoon de gezelligheid eigenlijk gewoon beperkt. In Amsterdam kan je overal eigenlijk uitgaan, maar ja, komen ook heel veel toeristen natuurlijk op af. En in Utrecht valt dat heel erg mee tegen. En heel veel plekken sluiten ook inderdaad.
5: Ja, we zouden gewoon iedereen samen moeten komen om gewoon met elkaar af te spreken dat we gewoon allemaal tegelijkertijd weer uitgaan. Dan zou het leuk zijn. Dan is het weer druk. Maar dat is het niet.

0: Report met Bradley.
1: Kunstbende is dé plek waar creatievelingen samenkomen om hun creativiteit te uiten. Maar wat is kunstbende nou eigenlijk?
2: Ik ben nu 38 en toen ik 13 was, deed ik hier ook aan mee, hier bij de kunstbende. Dus het bestaat echt al heel lang. En ik weet nog het gevoel van een plek waarin je je talent kan laten zien, waarin je vrij voelt om creatief te zijn in uiteenlopende disciplines. Ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is.
3: Het is echt een plek voor jongeren om hun creativiteit te uiten, om die eerste stap te maken in de kunst- en cultuursector. Voor sommigen muziek, voor sommigen is dat taal en theater en voor sommigen film. Dus het is echt die eerste stap om die jongeren een push te geven.
4: Ik denk dat het heel goed is dat getalenteerde mensen op een jonge leeftijd worden uitgedaagd om boven zichzelf uit te stijgen. Dat heb je heel vaak bij dit soort competities, dat je echt op je best wil zijn. Dus ik denk dat dat ontwikkelingstraject, ook de coaches die ze erbij krijgen, dat dat echt kan helpen om in plaats van alles zelf te leren, dat je het ook leert met mensen die al ervaring hebben.
5: De optie dat je je kunst mag laten zien hier is zo goed geregeld en zo fijn dat we dat kunnen doen. De unieke zielen dat we hier kunnen doen is zo fantastisch.
1: Voor de mensen die nu luisteren en denken, wat is kunstbende? Wat zou je tegen ze zeggen?
5: Zoek het even op en doe mee.
6: Kunstbende is gewoon een hele fijne plek om als jonge maker je eigen eerste stappen te zetten in, zeg maar, de wereld en de werkplek waar je uiteindelijk gaat werken. Dus doe je research, zoek kunstbende op en doe mee.
4: Ben jij klaar om naar een volgend niveau te gaan met jouw kunst? Schrijf je dan in voor Kunstbende 2027.

0: sector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl. MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.

0: zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi mega deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
1: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd 1 man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
7: Een politieke discussie tussen 2 goede collega's.
8: Die rechtse types denken echt alleen maar aan zichzelf.
9: Ja, blijven jullie maar lekker uitkeringen stromen.
8: Joh, jij hebt geen idee wat voor ellende mensen soms meemaken.
9: En dan allemaal huilie hun handje ophouden.
7: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards en maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.

0: stel, je ziet een lange rij staan voor een foodspot. Ben jij dan iemand die aansluit of de hype niet meteen gelooft? Ja, ik vraag het je, want ik heb iemand aan de telefoon die je de echte, de beste foodspots kunt laten zien. Je kan hem kennen onder de naam Connecting Flavors of van TikTok bijvoorbeeld.
1: Bro, kijk hoe delicious deze hummus eruit ziet. Hummus en Habibis, wat een naam.
0: Ja, goedenavond Nana.
2: Goedenavond, delicious.
0: Delicious. Ik denk dat heel veel mensen die luisteren je misschien wel kennen van de video's. Zometeen gaan we het over je favoriete spots hebben. Maar eerst ben ik benieuwd, eet jij nog wel eens thuis? Of ben je altijd op straat te vinden?
2: Ja, goede vraag. Ik probeer wel af en toe een beetje te koken. Want het is ook niet gezond om altijd buiten te eten. Dus ik deel ook wel wat recepten op mijn kanaal. Dus als je nog inspiratie nodig hebt, kun je dat ook checken.
0: Okay.
2: Maar ik ben wel twee à drie keer wel gewoon buiten om lekkere dingen te testen.
0: Ja, why not zou ik ook zeggen. Want als het aan jou ligt, jij hebt echt helemaal niks met die hype TikTok plekjes. Weet je wel, van die plek in Amsterdam waar mensen dan uren voor in de rij gaan staan, toch?
2: Ja, ik vind het zo zonde dat iedereen elkaar maar blind volgt. Terwijl er zoveel authentieke plekken zijn waar je heel lekker kan eten. Wordt bereid door hele lieve families. En ga lekker ontdekken in plaats van alleen maar elkaar als eigenlijk een beetje als een schaap, hè, de laatste tijd.
0: Ja.
2: Iedereen gaat gewoon in dezelfde rij staan voor hetzelfde patatje of wat dan ook, terwijl er zoveel meer is.
0: Ja, dat is online ook wel een beetje waar het om draait, maar niet als het aan jou ligt. Want bij jou gaat het echt wel om meer. Hè? Het gaat ook een beetje om het verhaal achter degene die bijvoorbeeld je eten klaarmaakt. Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
2: Nou, ik denk dat eten eigenlijk de makkelijkste tool is om mensen over een cultuur of over een persoon iets te leren. Vaak is ook eten de eerste aanraking wat mensen hebben met een bepaalde cultuur. Dus ik probeer eten eigenlijk te gebruiken om mensen meer te vertellen daarover en meer de achtergrond mee te geven. Maar ook juist de leuke interacties die je bij het bestellen van een broodje meekrijgt mee te geven.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk dat hele buurtgevoel, hoe ik Amsterdam zie, want daar ben ik begonnen, daar maak ik nog steeds heel veel content, dat probeer ik door die video's mee te geven.
0: Nice. Hey, even over Amsterdam gesproken. Ik ben zelf ook Amsterdammer, dus kun jij mij en misschien de rest van de luisteraars blessen met, het is misschien een onmogelijke vraag, de top 3 foodspots van Amsterdam.
2: Top 3 is crazy. Want er is zoveel. Er is echt heel veel. En elke buurt heeft natuurlijk zijn shawarma's. Ik heb net shawarma gehaald bij Chef Youssef.
0: Okay.
2: Die is ook wel veel bekeken op mijn kanaal. Dus dat is sowieso een tip. Ik ga vaak ook wel op de Zeedijk eten. Bij een Winkey of een New King. Fulu Mandarin op de Rokin. In het centrum hebben we natuurlijk Broodje Bert. Warme bakken waar iedereen komt. Hayran Shawarma. Ik kan hier echt heel lang op het
0: woord. Wauw, je gaat lang door, man. Wauw.
2: Ik zei eerst dat is moeilijk, maar nee, er zijn heel veel plekken.
0: Oh, het lijkt me heerlijk om jou, zeg maar, jouw mattie te zijn. Jou gewoon te kunnen teksten van.
2: Ik word zo vaak gebeld gewoon door mensen van, hey, gisteren nog zei iemand van, joh, ik heb een date, ik wil Turkse eten, maar een beetje chic, waar moet ik heen? Dus ik word vaak ook lastiggevallen met zulke vragen. Maar ik ben de voorste.
0: Super nice. Hey, en naast je Instagram-account, je hebt nu ook een podcast genaamd Patatje Oorlog. Wat kunnen we daarvan verwachten? Wat zien we daar?
2: Ja, het is dus een battle. Ik doe het met twee anderen, Noni Koyman en Isabella Cavando. En elke week battelen we om een thema wat met eten te maken heeft. Dus bijvoorbeeld het beste comfort food, of het beste broodje, of het beste laatste maaltijd. Maar wat je dus krijgt, is je hebt 3 rondes. En in die rondes kun je dus ook best wel veel vertellen over de geschiedenis van het eten. Alles wat je eet heeft een verhaal. Of het nou culturen zijn die samen zijn gekomen, of dat door een bepaalde struggle een gerecht is ontstaan. En in die podcast krijg je dat dus mee. Want je moet de ander daarvan overtuigen met het verhaal.
0: Nice. Nou, dat is sowieso iets wat je moet gaan checken, denk ik, als je nu luistert. Nana, hartstikke bedankt. Kun je nog 1 keer even je naam droppen, dat mensen je gewoon gelijk kunnen gaan volgen?
2: Ik heet Connecting Flavors overal. TikTok, Instagram, YouTube. Ook heel veel series daar, dus ga het zeker checken.
0: Hé, ik ga je ook bellen vanaf nu als ik uit eten wil.
2: Ja, check mijn kanaal gewoon. Je weet toch, check mijn kanaal gewoon.
0: Je komt er heel goed mee weg.

0: Ik vind het super mooi om hier te staan.
1: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
2: 3, 2, 1.
3: Jade Lauren.
1: Brenna.
3: Distinct.
1: Zoe Tauran.
3: Broederliefde.
1: Zo.
3: En nog veel meer.
1: Zijn genomineerd voor een Funnings Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar funnings.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: herdenken doen we elk jaar op 4 mei, ook hier in Rotterdam. En in Maaspodium gebeurt dat wat anders dan dat je misschien gewend bent. En iemand die ons daar meer over kan vertellen is organisator Imen. Imen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, hey. Jullie organiseren 4 mei Herdenken zonder grenzen in Maaspodium. Wat bedoelen jullie precies met zonder grenzen?
1: Ja, klopt. Wij organiseren voor de tweede keer een inclusieve 4 mei herdenking zonder grenzen. En daarmee bedoelen we dat er geen hiërarchie is in wie we herdenken. Mm-hmm. We herdenken de slachtoffers van toen en van het heden. Omdat we vinden dat nooit meer voor iedereen moet gelden. En dat betekent dus dat je geen onderscheid maakt in wie je herdenkt. Je herdenkt gewoon alle slachtoffers van oorlogen, genocides en koloniaal geweld. En ja, dat gaan wij doen.
0: Prachtig. En het gaat dus ook over slachtoffers die er nu nog zijn, die nu vallen, zeg maar.
1: Ja, klopt. Dat is het hele principe. Omdat wij vonden dat je niet kan zeggen nooit meer, terwijl er nu nog steeds genocides plaatsvinden. Mm-hmm. Genocides die onder andere Nederland ook, waar Nederland ook medeplichtig aan is. Dus wij vinden dat de huidige herdenking, de traditionele herdenking, niet voldoet aan deze tijd. En ja, dat je het nu ook mee moet nemen in herdenken.
0: Je zegt genocides waar Nederland nu ook medeplichtig aan is. Kan je die noemen?
1: Ja, klopt. De genocide in Palestina. Nederland is de grootste investeerder in het Israëlische regime. En die pleegt genocide op de Palestijnen. Dus ja, wij vinden dat je niet nooit meer kan zeggen als je nooit meer niet voor iedereen laat gelden.
0: Ja, duidelijk. Hey, waarom is het zo belangrijk om ook situaties en conflicten van nu, zoals waar we het net over hebben, te betrekken bij een herdenkingsmoment?
1: Omdat wij, om verschillende redenen. We leven in Rotterdam, daar zijn meer dan 175 nationaliteiten. Ja. Die nationaliteiten die hebben ook slachtoffers in verschillende gemeenschappen. En wij vinden dat elke gemeenschap het recht heeft om zijn eigen slachtoffers te herdenken. Of het nou gaat om in de Tweede Wereldoorlog of in de koloniale slachtoffers uit de koloniale tijd of de genocides die nu de dag plaatsvinden.
0: Ja. Hey, Imen, wat hopen jullie dat mensen meenemen na deze herdenking?
1: Nou, we hopen dat iedereen net als vorig jaar dus weer met een goed gevoel naar huis gaat. Waarbij ze het gevoel hebben dat de slachtoffers uit hun gemeenschap op een waardige manier zijn herdacht. En dat ze het gevoel hebben van saamhorigheid, gemeenschap en solidariteit hebben ervaren. Mm. Die we vorig jaar ook hebben ervaren. Dat is belangrijk.
0: Ja, zeker. Hey, het klinkt echt prachtig wat jullie doen.
1: Ja, we hopen dat het weer net zo mooi wordt als vorig jaar.
0: Ik hoop het ook. Heel erg bedankt dat je even wilde bellen.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Dankjewel. En denk jij nou, ja, hier moet ik bij zijn? Check dan rotterdampalestinacoalitie.nl of de link op de FANEX website.

0: Ja, Artist of the Week dus, maar nu staat hij hier weer in de studio. Welkom, Berry van het Westen.
1: Yes, yes, yes. Dankjewel.
0: Hey, leuk dat je er weer bent, sowieso. Het is alweer bijna een jaar geleden. Je zei net ook tegen mij, het voelt bijna alsof het maar 5 maanden terug was.
1: Ja, nee, de tijd is gevlogen.
0: Wat is er in de tussentijd veranderd?
1: Ik ben gewoon doorgaan met blijven droppen. Muziek gaat goed. Kleine fanbase opgebouwd. Ja, de streams gaan lekker en ik probeer het gewoon nu door te pakken.
0: Ja, dus, de streams gaan goed. Ja, als ik het ook goed zeg, doe je alles wel een beetje in eigen regie.
1: Ja, zeker. Maar het voelt ook heerlijk, hoor.
0: Ja?
1: Ja, ik kan niet klagen.
0: Waarom?
1: Ja, ik kan gewoon alles zelf doen. Ik kan nu gewoon mijn eigen vibes, wat ik zelf wil maken. En ja, dat voelt gewoon goed.
0: Wat wil je zelf maken?

0: Berry gewoon. Gewoon een stukje van mezelf, van wie ik ben. Maar ook gewoon laten zien dat ik heel creatief ben. Ik ben een jongen die gewoon echt alles kan maken. Letterlijk, ik ben heel creatief en gewoon dat wil ik gewoon dit jaar gewoon laten zien. Dat ik gewoon van levenslessen tot afro tot noem maar op.
1: Veelzijdigheid.
0: Ja, zeker.
1: Nice.
0: Zeker.
1: Hey, je was dus Artist of the Week bijna een jaar terug.
0: Ja.
1: Heeft dat je nog een soort boost gegeven?
0: Ja, zeker. Het heeft me, het was echt leuk om hier te staan. Heel veel mensen die trots op me waren. En dat heeft me ook wel weer de push gegeven van, je weet toch, gewoon doorgaan, doorzetten. Mm-hmm. Weer een paar keer gedropt. Toen even een stukje terug gedaan, zodat ik veel in de boot kon zitten. Op zin dingen kunnen maken. En toen keihard weer terug.
1: Ja, in de boot heb je gezeten. Want vrijdag komt je nieuwe tune Laat Me Het Zien uit.
0: Yes.
1: Ik ga even een klein stukje laten horen.

0: wil het zien.
1: Ja, super nice. Yes. Wat me gelijk wel opvalt als ik het vergelijk met Faded, is weer een hele andere sound.
2: Ja, zeker.
1: Hoe switch jij zo tussen sounds? Hoe gaat dat?
2: Ja, het is gewoon verschillend. Ik denk dat het gewoon ligt aan de vibe in de studio waar ik zin in heb. Soms is het afro. Soms heb ik zin om gewoon iets gewoon eruit te gooien. En hier was gewoon een goede vibe, energiek. En dit kwam gewoon eruit.
1: Nice.
2: Dit is gewoon eruit kwam.
1: Hey, tenslotte, ik vind het sowieso heel erg mooi om te zien dat je zo hebt doorgepakt. Want niet iedereen die maakt die beslissing, die Artist of the Week is. Dus laat het vooral een voorbeeld zijn voor mensen die ook upcoming zijn. Om gewoon echt door te pakken. Want je bent bezig met een album. Yes. Tell us about
2: yes,
1: that.
2: Yes. Nee, ik ben nu bezig met een album. Ik ben heel veel in de studio. Heel veel uren. En ik ben nu eigenlijk aan het focussen eigenlijk om elke anderhalf maand gewoon te droppen.
1: Wow.
2: En uiteindelijk wil ik gewoon echt eind van het jaar echt met iets zieks, iets geks komen. Heel veel FT's. En
1: hallo, FT's, FT's. Je laat even wel iets droppen. Kun je al namen noemen?
2: eigenlijk weet ik niet of ik dat kan gooien. Ja, ik heb wel de volgende release. Die weet ik ook wel, die is wel met... Laat me één FT, dat geeft met Burleson.
1: Oeh.
2: Ook een goede track, zeker. Nice. En voor de rest ga ik niet te veel klappen. Het gewoon wordt een leuke zomer en een leuk jaar.
1: De zomer van Betty van het Westen. Yes. Sowieso, thanks for coming. Heel leuk dat je er weer was. We gaan je in de gaten houden en we kijken de zomer tegemoet.
2: Zeker.

0: Report met Camille.
1: Uit elkaar gaan is zelden makkelijk. Emoties lopen hoog op en soms lijkt boosheid de snelste uitweg om afstand te creëren. Maar is dat ook echt makkelijker of juist ingewikkelder op lange termijn? Ik vraag het in Utrecht. Met woede uit elkaar gaan is makkelijker dan goed uit elkaar gaan. Eens of oneens?
2: Ik denk een beetje in het midden, want je komt er wel makkelijk overheen, maar het is dan nooit echt uitgepraat. Dus als je goed uit elkaar gaat, dan heb je wel gewoon een goede afsluiting, zeg maar.
3: Ik denk dat zeg maar, het betere antwoord is, maar met ruzie kan je het sneller afsluiten, want dan denk je, ik haat hem, doei. Zeg maar, dat heb ik althans. Dat vind ik heel chill. Dan denk ik, oké, weg ermee en door. Maar goed is misschien wel beter.
4: Ik vind het wel lastiger, moet ik zeggen. Ik denk oneens, want met woede wat je wel natuurlijk hebt, je bent heel boos, je denkt fuck you en je gaat weg. Maar dan krijg je spijt. Ja, dat is ook wel vervelend. Ik denk dat het allebei even lastig is.
5: Ik denk dat goed uit elkaar gaan sowieso lastig is, omdat je dan misschien nog een bepaald gevoel voor iemand kan hebben. En met woede dan denk je, maar als ik mag zeggen fuck jou, dan is het klaar, zeg maar, gewoon denk ik.
1: En wat zou jij zelf belangrijk vinden als een relatie eindigt?
3: Nou, dat je in ieder geval goed met elkaar even gaat zitten. Dus niet via een appje of zo, gewoon wel persoonlijk met elkaar even samen gaat zitten.
4: Nou, wat wel heel erg helpt, dat had ik met mijn eerste ex. We hadden elkaars locatie. Ik wilde ook echt niet dat die locatie wegging, want dan was mijn controle weg. Dan kon ik niet meer, zeg maar, checken wat er allemaal gebeurde. Maar op het moment dat ik haar locatie niet meer had en ik haar niet meer kon volgen en niet meer dus heten met haar bezig kon zijn, toen kwam ik er wel heel erg snel overheen.
3: Dat alles wat je hebt gedeeld met die persoon bij die persoon blijft. Al gaat het om geheimen, al gaat het om andere dingen. Dat blijft gewoon bij die persoon. Je hebt gewoon respect voor elkaar. En als je uit elkaar gaat, dan is niet in één keer al jouw informatie bij natuurlijk de hele wereld, om zo maar te zeggen.
4: Dat je ook niet vrienden bent of iets. Fuck dat, wat? Nee, dat je niks meer met elkaar kan associëren. Dan gaat het veel makkelijker zijn.
1: Wat kan je dan het beste doen om over een break-up heen te komen?
4: Zorg dat je niet meer bij haar kan komen, ook al wil je dat. En ja, misschien gewoon lekker. Ga gewoon lekker weer een keertje uit. Vind een andere meid. En uiteindelijk vergeet je er wel. En uiteindelijk, ik had ook wel, maar ik was ook jong. Ik was toen 18, toen het bijna 18 toen het uitging. En toen kwam ik er toch wel achter van, hey, ik kan ook gewoon andere chickies krijgen. Holy? Ja, en dat hielp wel, moet ik zeggen.
3: Nou, sowieso goed huilen. Heel veel huilen. Zet jezelf niet zo heel erg op, want dan gaat het gevoel alleen maar groter worden. Maar ik zou gewoon een beetje afleiding zoeken.
5: Ik denk dat wel de belangrijkste dingen zijn. Gewoon wel verder gaan met gewoon de dagelijkse dingen die je altijd deed. Want er valt misschien wel een bepaalde ritme valt misschien weg. En dat wel gewoon opvangen, denk ik.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken

0: www.nederlands.com. Haal je tickets nu.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe!
3: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
4: Woehoe!
3: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: FunX! Yeah!
6: Volg FunX op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk morgen naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
8: Wawi, wawi.
9: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1 uur of 9 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dat is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info of ga naar phonics.nl/awards.
2: Amy Grace en Izzy SB hoor je zo. Maar wat je erna wil horen, laat het me weten in de NPO Luister app.

0: regenachtige ochtend is het. Het brengt toch gewoon een andere mood of zo wanneer je dag zo begint dan wanneer er een zonnetje in je gezicht schijnt. En daar was ik de laatste dagen zo aan gewend. Maar goed, laat dit niet de pret bederven. Laat dit niet je dag verpesten. Laten we er samen gewoon nog steeds een mooie ochtend van maken. En hoe? Dat kan natuurlijk alleen maar door je favoriete tracks te luisteren. Want je luistert naar Weekend Request en dat betekent dat jij bepaalt wat er door je speakers blaast. Als je nog niet hebt uitgevogeld hoe je dat aan me kan laten weten, dat is echt super easy. Via de NPO Luister app stuur me een berichtje of wat ik altijd nog leuker vind is een voice memo. En dan laat je me gewoon weten welke track wil jij nu horen. De dikste hoor je nu, maar welke je erna hoort, dat bepaal jij.
1: Yo, dit is Sinclair. Deze week ben ik de dichtste op Phoenix met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morat.

0: nog een serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 1:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele dag

0: Janae Eiko en Her hoorde je. Met Bullshit op je zaterdagochtend. En wat wil je nog meer horen? Dan kun je me laten weten via de NPO Luister-app. En dat heeft Damiano ook gedaan.
1: Enjoy Weekend Request.
0: Ja, naast Damiano heeft ook Claire een appje gestuurd via de NPO Luister-app. Die is lekker vogels aan het spotten buiten. Ik hoop voor je dat je niet te veel regen krijgt. Maar superleuk dat je Funnix door je oren hebt. TV1 is onderweg naar werk. En Shiraz die wil nieuwe muziek van Chavante horen. Maar wat dat is, of je hem al hebt gehoord of niet, dat hoor je zo. Want ik heb eerst de request van Damiano klaarstaan. Die zegt, goedemorgen. Ik wil heel graag deze track van Broederliefde horen. Voor alle strijders die vandaag moeten werken. Shout-out naar jou als je moet werken. Je kan het. Weekendstrijder, dit is Hard Work Space Off.

0: En ik ben benieuwd, hoe ver ga jij voor een glow-up?
1: De situatie soundtrack.
0: Er is een trend, looksmaxing heet het. Je hebt er vast al van gehoord. Je wordt er veel voor gewaarschuwd nu in het nieuws dat het gevaarlijk is. Want er zijn mensen die echt alles doen om er beter uit te zien. En dat kan heel simpel onschuldig van sporten tot compleet bizarre dingen als je botten breken. Nu ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk ook aan looksmaxing doe. En ik ben heel benieuwd welke trek jij bij deze situatie vindt passen. Ik wilde dus iets doen aan mijn onderkin. Maar ja, botox, nee dank je. Niet omdat ik er tegen ben, maar ik ben gewoon een scheiterd. Ik durf dat allemaal niet. Een ingreep durf ik ook niet. Dus ik dacht, ik ga mijn onderkin kuppen. Want dat zou ook werken, zou die ook strakker van worden. En ik had echt het gevoel dat het lekker werkte. Dat het echt al een stuk slanker werd. En toen zei mijn dochter van 3 deze week tegen mij, mama, wat zit er op jouw kin? En ik denk, hè? Ziet zij nou ook het verschil? Ziet zij nou ook dat mijn onderkin weggaat? En toen zei ze, het is helemaal blauw. Dus ik ren naar de spiegel en ik kijk, zit er helemaal een ronde bloeduitstorting op mijn kin? En dat kuppen, ja, dat ging dus niet zo goed. Cup and gone wrong. Mocht je denken, wat bedoel je nou precies? Ik heb er geen beeld bij. Nou, ik heb een foto ervan op mijn Insta, @JamieJoy gezet. Schaam me er niet voor. Kan gewoon gebeuren. Ga ik er nog mee door? Jawel, want ik heb echt het idee dat het werkt. Maar ik ga wel wat voorzichtiger zijn. En ik ben nu heel benieuwd, welke track vind jij bij deze situatie passen? Dus eigenlijk doe ik stiekem een beetje aan looksmaxing door te kuppen. Maar dat ging fout, want ik heb een hele blauwe onderkin erdoor gekregen. Ja, hoe ver ga je voor een glow-up? Ik hoor het graag van je in de Ampio Luister-app. Welke track past bij deze situatie?

0: in kuppen, omdat ik die gewoon wat strakker wilde. En ja, andere ingrepen, dat durf ik niet. Alleen is mijn hele onderkin blauw geworden daardoor, want ik had die kup veel strakter opgezet en eraf getrokken. En ik dacht, ik had het zelf niet eens door, totdat mijn peuter het zag. Want ja, die kijkt natuurlijk van onder naar boven naar mij. Ik ben heel klein, dus alle andere mensen die zien mij van bovenaf. Dus verder heeft niemand door dat die blauwe plek aan de onderkant zit. Behalve dan dat ik het nu vertel. Maar ik vroeg me af, welke track past bij deze situatie? Nou, Claire kwam met een hele toepasselijke.
1: Girl, wat dacht je van Let Go Of My Cup? Ik stuur de link.
0: Ja, Let Go Of My Cup, zeg maar, passender kan het niet. Alleen ik ken deze track niet. Dus ik moet hem eerst nog even checken. Nanda, die stuurt heel lief, je bent mooi zoals je bent, van Tabitha. En Melanie, die dag aantoont Hurt Yourself van Beyoncé. Ook een hele goeie. Deed gelukkig geen pijn. Mootje, die dacht aan Ekam met Beautiful. Ik ga je zeggen, ik heb deze track al heel lang niet gehoord. En ik denk dat dat ook maar goed is ook. Want ja, persoonlijk zou ik hem niet meer draaien. Is niet een van mijn favorieten. Tenzij je hem als request aanvraagt. Dan moet ik wel, dan hoor je hem gewoon. Maar anders dan skip ik hem. En daarvoor ga ik voor de suggestie van Bibi. Zij zegt Justin Bieber met Yummy. No judgment, want ik heb zelf ook een cupping chin. Maar ja, we love to eat. En dat is wel echt zo. Ik hou van eten. En ik hou van Justin Bieber. Dus daarom Justin Bieber door je speakers met Yummy.

0: voor een betere uiterlijk.
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, ik vertelde net dat ik erachter ben gekomen dat ik blijkbaar ook aan looksmaxing doe. De trend waarbij je een glow-up wil voor je uiterlijk. En de ene die gaat er gewoon heel simpel voor sporten. Er zijn ook extremere mensen die dan hun botten in hun gezicht gaan breken. Hey, niet mijn tip, absoluut niet doen. Maar wat ik wel deed...

zonder streken. Is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
3: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via MEG

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: of doneer.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
3: Ik ben verscholen getrapt.
4: Hoe ga je ouders dit vertellen?
3: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
5: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
6: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
7: Ik doe toch mijn fucking best!
2: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
8: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard, om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Jamie Jones.
3: Die tickets voor de Phonix Awards, die kun je winnen na Bare Minimum. Maar eerst hoor je nog Bilal Wahib met Trofee.
2: Your city, your city.
4: Good morning. Time for JJ. Time for Good Vibes Only.

0: Rebecca.
1: Fresh NKM hoorde je en... Joe, hoe spreek ik dit uit? Ik heb net geoefend. Janoa, die zegt... Hoe kan ik tickets winnen voor de Phonix Awards? Nou, dat ga ik je nu vertellen.
2: Dit is de Phonix Hitmachine. Tickets winnen. Ja!
1: Het is echt super simpel. Als jij kans wil maken op die tickets voor de Phonix Awards 2026... hoef je alleen maar nu de NPO Luister-app te pakken en Hitmachine te sturen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. De rest vertel ik je dadelijk en hoeft ook niet heel moeilijk te zijn. Als je muziekkennis hebt, dan komt het sowieso goed. Heb je dat niet, kan ook gewoon geluk aan je zijde zijn om die tickets jouw kant op te laten gaan. In ieder geval wil je het niet missen. Er zijn al mooie namen bevestigd. Broederliefde is er. Kulas. Cho, Kaya Imani, 21 mei, blok het in je agenda. En als jij tickets wil winnen voor die Phonix Award, stuur je nu Hitmachine in de NPO Luister-app.
3: New music. Nieuw op Phonix.
4: Joey Duefilé. Rihanna.

Doughboy en Jonna Fraser hoor je. Met vakantie. En iemand die net terug is van vakantie is Suze. En ze wil gelijk meespelen met Hitmachine.

0: doen. Je wil gewoon bij die Phonics Awards 2026 zijn. Ik ga het je zeggen, ieder jaar wordt het alleen maar beter, mooier, leuker, gezelliger. En vandaag gaan José en Suze de strijd met elkaar aan. Ik vond het heel leuk om te zien dat de Phonics app, of de NPO Luister app is tegenwoordig, echt aan was. Er waren zoveel reacties. Maar ja, er kunnen maar twee de snelste zijn. En als jij dat niet bent, morgen bij Weekend Request geef ik weer tickets weg. Suze, je bent nog nooit geweest. Waarom wil jij graag winnen?
1: Nee, dat klopt. Ik ben inderdaad nog nooit naar de Phonics geweest. Ik luister ook echt pas naar Phonics. En sindsdien staat de radio gewoon elke dag aan. En kan ik de meeste tunes wel meezingen.
0: Oh, wat leuk. Je bent een newbie. Helemaal in de muziek ook.
1: Ja, en ik wil ook graag mijn lieve moedertje meenemen. Want die begint ook steeds meer mee te zingen.
0: Wat leuk. Ja, want ik zie jou de afgelopen weken echt ieder weekend represent in de NPO Luister app. Heel leuk. Vooral ook als je aan het werk bent.
1: Jazeker.
0: Ja, José, jij bent ook geen onbekende voor mij. Jou zie ik ook vaak voorbij komen in de NPO Luister app. Ben jij wel al een keer geweest?
2: Nee, nog nooit naar de Phonics Music Awards. Maar ik luister wel al echt 15 jaar Phonics, denk ik. Dus.
0: Nou, allebei dedicated. Ik gun het jullie allebei. Het zou leuk zijn om jullie daar te zien. Maar één kan de winnaar zijn. En we gaan hitmachine spelen om erachter te komen wie dat wordt. Suze, hoeveel denk jij er goed te kunnen hebben bij hitmachine?
1: Ik ga voor 4.
0: 4. José, denk jij dat je er meer goed kan hebben of minder?
2: Meer.
0: Nou, dan José, ga jij het spel spelen. Suze, dat betekent dat jij even lekker kan relaxen. José, nog een keertje voor jou. Ik heb zometeen 1 fragment. En daarna ga ik vragen, is de volgende tune ouder of nieuwer? Als jij er 5 goed hebt, dan gaan die tickets naar jou. Lukt dat je niet, dan gaan ze naar Suze. Je moet binnen het fragment antwoord geven. Is alles voor jou duidelijk?
2: Yes, helemaal goed.
0: Oké, dan komt hier jouw eerste tune.

0: dat is ook een heel leuk liedje. Maar deze moesten we niet hebben. Ik wil natuurlijk deze voor je draaien. Yay! Je hebt de tickets gewonnen, Suze, helaas.
1: Oh, leuk. Gefeliciteerd, José. Dankjewel.
0: Nou, Suze, misschien maak je nog een andere keer kans. José, weet jij ook al wie je mee gaat nemen?
2: Misschien... Ik zet nog even in dubio.
0: Oké, nou, je hebt nog alle tijd om erover na te denken. 21 mei is het zover. Blijf even hangen, dan zorg ik dat de tickets jouw kant op komen. En ik wens je echt super veel plezier.
2: Is goed, dankjewel. Superleuk.

0: Weekend Request.
1: Baby Joy.
2: Matcha Coco van Jonna Freese en Noah No hoorde je. Aangevraagd door Suze. Ze had net geen tickets gewonnen voor de Phonix Awards, helaas. Maar ze had wel nog een request. Dus ik ben blij dat ik er daar blij mee heb kunnen maken. Heb jij nou ook een request, een track waarvan je denkt, hé, deze wil ik nu horen. Ik wil dat iedereen die nu hoort. Laat het me weten via de NPO Luister app. Daar kun je berichtjes sturen, voice memo's, maar ook foto's. Zo heeft Glenn een foto gestuurd van zijn werk. Vind ik leuk. Heb ik een beetje een inkijkje daarin. Manny, die wil graag Night Like This van Kelani horen. Die heb ik klaargezet. En ook Broederliefde hoor je zo. Maar eerst een request van Karim. En die komt me toch met een track. Dat brengt echt herinneringen bij mij op aan mijn vakanties naar Spanje. Hoe ik dit heb lopen mee blaren. Gewoon niet zingen, maar blaren. Als je dit niet kent, ja, dan weet ik niet of we vrienden kunnen zijn, hoor. Eerlijk is eerlijk. Ik heb het over Aventura met Obsession.

0: Night Like This van Kehlani en Ty Dolla Sign hoorde je dankzij de request van Manny. En zometeen om 11:55 heb ik een spot vrij voor een artiest die we nog niet draaien, maar waarvan jij vindt dat hij of zij zo hard is dat we dat wel moeten doen. Wie moet dat zijn? Laat het me weten via de NPO Luister-app. From Friends.
1: Ox made me do it, bro.

voor een artiest die we nog niet draaien, maar waarvan jij vindt dat hij of zij zo hard is dat we dat wel moeten doen. Wie moet dat zijn? Laat het me weten via de NPO Luister-app. From Friends. My fault. Ox made me do it, bro.

Classic van Nelly. Welke dat is, hoor je naar Dior en Kaya Imani. En daarvan is de laatste meerdere keren genomineerd voor een Phonix Award. En je kunt op haar en alle andere artiesten stemmen via Phonix.nl. Breng je stem uit en stuur je request in. En je luistert naar Phonix Weekend Request. En dit is

0: deze zonnige dag zat ik te denken aan Nelly met Grills. Fijne dag verder.
1: Weekend Request. Baby Joy. Joy.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.

0: special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day special. Karen White en complete band. The Mother's Day special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Domino's.
7: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
11: It's Complicated met Jay
12: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
11: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonix-kanalen.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
2: Wat cool als dit jaar een Phonics Award. Je kunt je stem uitbrengen op phonics.nl. Waar was je, hoor je zo. Maar eerst Omah Lay met Waste.

0: y'all crazy, you know?
1: Weekend request. Hoi, met mij die. Ik had een vraagje. Kan misschien waar was je ook nog komen?
2: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, katje. Waar was je? Jij was daar laatste, zoek je mijn bakje.

0: en ook Best Song. Breng je stem uit op phonex.nl. From Friends. Het is 11:55 en dat betekent dat ik een plekje in de playlist heb gereserveerd voor een artiest die we nog niet draaien, maar die zomaar volgend jaar in één keer next best zou kunnen zijn. En wie dat is, ja, dat bepaal jij. Jij kunt een artiest insturen via de NPO Luister app en zeggen van hey, deze artiest ben ik tegengekomen op social media. Dit is mijn broertje, mijn zusje, mijn bestie. Het maakt allemaal niet uit, maar dat jij zoiets hebt van deze artiest is zo hard. Waarom draaien jullie hem of haar nog niet op Phonex? Dan is dit het moment om hem of haar door te sturen. Want om 11:55 ja, draai ik dus altijd de Fresh van Friends. En heb je nu zoiets van, ah, ik had ook iemand moeten insturen. Morgen kun je weer iemand insturen. Maar vandaag was Laura je voor. Laura, wie heb jij ingestuurd?
1: Hi, ik had ingestuurd Rimas Roffa, Kleine Bad Boy.
0: Ja, en waarom?
1: Ja, ik vond deze op Spotify en ik vond hem echt goed. Dus ja, ik luister jullie elke dag via de app. En deze had ik nog niet gehoord, dus ik dacht, ik waag mijn kans.
0: Vind ik zo leuk dat je gewoon een artiest hebt gevonden ja, via Spotify. Jij bent verhuisd naar België, maar je bent dus eigenlijk echt een Rotterdammer.
1: Ja, inderdaad. Ras Rotterdammer. Ik woon nu in België. Ik ben hier gekomen met mijn moeder, maar ja, Rotterdam blijft in mijn hart.
0: Is dat ook waarom je deze track dan extra leuk vindt?
1: Ja, zeker. Maar ik denk gewoon dat als je die tekst hoort, dat is... ja, dat kan op iedereen, kan zich daar denk ik wel in vinden.
0: Ik ga het goed luisteren. En heb jij nu zoiets als je luistert van, hey, deze artiest is keihard. Geef hem dan een beetje support. Dat is natuurlijk extra leuk. En aan jou de eer, Laura, om hem aan te kondigen.
1: Oké, jullie gaan allemaal luisteren naar Rimas Roffa, Kleine Bad Boy.

voor deze request. Ik heb gewoon zin in een huisfeestje. Big Fish van Trinidad Ghost hoorde je. Ik ga zo aan mijn rad met random woorden draaien. Dan komt daar één woord uit. En dan ben ik benieuwd of jij en ik aan dezelfde track moeten denken door dat ene woord. Want sommige tracks zijn zo iconisch dat je maar één woord nodig hebt om gelijk aan die tune te denken. Zo simpel is dit spel. Ik weet niet of je het al eerder hebt gespeeld, maar anders dan kun je gewoon lekker meedoen. Want dit vergt niet heel veel concentratie of zo. Het gaat er gewoon om wat er in jouw brein in één keer oppopt en wat jij dan mee kan zingen. Ik ga draaien aan mijn rad en dan gaan we checken welk woord er vandaag uitkomt. Het woord is hit. Hit. Aan welke track moet jij gelijk denken waar het woord hit in voorkomt? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Stuur me een berichtje als je de tracknaam niet weet. Stuur een voice memo en zing het voor me. Het mag allemaal. Zolang ik maar van jou weet welke track jij nu zingt in je hoofd met het woord hit. Baby.

0: de Mic. Het spel waarbij we checken aan welke track jij moet denken bij één woord. En het woord wat vandaag uit mijn rad kwam was hit. Aan welke track moest jij denken bij het woord hit? Ik ga je eerlijk zeggen, door de NPO Luister app besef ik me nu hoeveel tracks er zijn waar het woord hit in voorkomt. Tolly die zegt, yo Jamie Joy, Hit Me Up Style van Blue Cantrell. Echt een lekkere tune voor deze zaterdag. En ik vind het zo jammer dat je de enige bent die aan deze track dacht. Want ik had hem echt heel graag gedraaid. Ik heb hem al zo lang niet gehoord. Maar ik ga voor de track waar het meest aan gedacht wordt. Ik heb deze ook een paar keer voorbij zien komen.
1: What Jimmy Jato? What Hit Me Up for Ketnuff toch? Draai die dan.
0: Ja, Suleiman en Nanda die dachten eraan. Maar dat was ook niet de track waar het meest aan gedacht werd. En ook niet de suggestie van Shiny met Senzia Hit and Run. Nee, er was er eentje die echt ver uit het meest erboven uitkwam. En dat laat ook wel zeggen dat deze classic zo hard is dat je niet aan nieuwe tunes moet denken, maar gewoon aan deze. Onder andere Cindy, Demi, Naïm, Alemski en echt te veel om op te noemen. Jong en oud dachten aan deze tune.
2: Hit 'n up van Tupac. Take money. I ain't got no mother.

nieuwe duo. Hoorde je dankzij Claire. En ik ben de laatste paar requests van deze ochtend aan het inplannen. Zo ook die van Angela. Rauw Alejandro, Rational Wizkid. Hoor je nu met Pongo.

0: Party and Bullshit van Architrax hoor je bij Weekend Request.
1: Ik heb weer genoten van je show, schat. Tot morgen.
0: En blijf vooral luisteren, want Chanel hoor je zo. Maar eerst Broederliefde met Vuur bij Phonics.
2: Ik zie dat je super, hier ga je leren. Kijk uit waar je loopt, want ik zweer je bezit je. Je zegt je bent best, toch girl, ik ben zeer je. Geef je goede seks en negeer je.

0: een heerlijke afsluiter van de Weekend Request ochtend. Pull up hoorde je dankzij Sade, Dyna, Frenna en Ronnie Flex. Maar nu Chanel hier in de studio.
1: Ja, Jimmy Joy, je weet dat ik altijd kom met interessante dingen, interessante vragen.
0: Altijd, ja.
1: En vandaag heb ik een vraag voor jou. Ik ben namelijk op zoek naar een unpopular opinion. Weet je, een mening die jij hebt waar mensen vaak niet voor uit durven te komen.
0: Ja. Ja, ik heb er wel één. Dat je gewoon moet zeggen als je geen zin hebt om af te spreken, niet een smoes moet verzinnen.
1: Oh, dat vind ik geweldig. Ik voel die druk namelijk altijd.
0: Ja, hè?
1: Vooral met uitgaan. Ik hou gewoon niet van uitgaan. En mijn vriendinnen vinden dat altijd vervelend. Maar ja, ik werk in het weekend, jongens. Ik kan niet komen. Maar waarom kan ik niet gewoon zeggen, ik wil niet gaan?
0: Nou, dat.
1: Ik heb zin om alleen te zijn.
0: Ik zeg wel eens gewoon, ik heb geen zin. Maar dan, die respons is toch niet heel flex of zo.
1: Ja, dat snap ik. Nou, heb jij een unpopular opinion? Drop hem in de NPO Luister-app.

0: morgen.
1: Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
2: Domino's. Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Hermanos!

0: 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Nederland, maak je klaar. Jij beter bekend als Kanye West. Kom naar Nederland als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni, volledig uitverkocht.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Ja, ik wil jouw unpopular opinion weten, dus drop hem in de NPO-luisterapp. Eerst nog Jonna Fraser en Lil Kleine. En dit is Party Next Door.

0: Don Julio Daddy, Jonna Fraser en Lil Kleine. En ja, soms vind je iets en je weet zeker dat je gelijk hebt. Maar de meeste mensen zijn te pussy om het te zeggen. Dat noem je een unpopular opinion. Maar ik denk dat je het wel eens bent met deze, toch? Unpopular opinion. I think they should die if they fuck with the children. I think we should take them out to the center of town and torture and kill them. Chanel.
1: Ben uitzending, Macy. Hey Chanel, goedemiddag.
2: Hey Tante Chanel.
3: Hey Tante Chanel, schatje van me.
4: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze penpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
5: Hé, hey, je bent kapot grappig, herbelstukje in mijn eentje.
6: Chanel, Chanel.
0: Ja, vandaag wil ik jouw unpopular opinion weten. Ja, de meeste mensen die durven het niet te zeggen, maar denken het stiekem wel. Of niemand denkt het, maar jij weet zeker, ik heb hier gewoon over gelijk. En als je echt goed nadenkt, gaan mensen weten dat ik gelijk heb. Het is wel zo eerlijk dat voordat jij er eentje gaat delen, dat ik eerst die van mij deel. Dus, oké. Unpopular opinion, maar feminisme is leuk en zo, hè. Maar sommige vrouwen zijn te dom. Ik kan ze niet helpen. Sommigen willen te graag een man. Ze zijn ervoor bereid om andere vrouwen voor de bus te gooien. Vrouwen neer te halen. Het maakt niet uit wie moet sufferen, als zijn het hun eigen kinderen. Nee man, met hun sta ik niet. Pak hun stemrecht af. Latto, de nieuwe babymama van 21 Savage, vind ik een goed voorbeeld. Zij hoort niet te kunnen stemmen. Haar prioriteit is niet vrouwen. Haar prioriteit is puntje, puntje, puntje blij maken. Dat is mijn unpopular opinion. We kregen ook een berichtje binnen van... wat was het? Nadia. Uitgaan. Oké, unpopular opinion. Maar uitgaan is overrated. Veel te veel mensen. Zweet. Alles is duur. En de muziek valt altijd tegen. Ja... Mijn unpopular opinion was dat. Ik wil jouw unpopular opinion weten. Pak je NPO-luisterapp erbij. Wees lekker radicaal en gek. Dat mag bij mij. Je kan je berichtje typen, maar een spraakmemo maken is makkelijker. Wat is jouw unpopular opinion?
7: New music.
8: New music.
7: New. Oh, funny.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jake Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerenliefde.
0: Joe.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: Rover van Simba hier op Phonics. En een popular opinion, maar...
1: Dat vrouwen in plaats van hun wenkbrauwen moeten tekenen eens een keer een poes moeten laten wachsen. Ik bedoel, wat is belangrijker? Dat je verbaasd kijkt of dat je s'avonds lekker verwend wordt? Lijpe scheisse.
2: Phonics. Chanel.
0: Oké, okay, unpopular opinion, maar ik vind een kale poes en een kale pipi er heel kinderlijk uitzien. En ik ben geen pedo, dus ik heb er liever haar op. Vooral bij mannen, maar qua gevoel bij mezelf ben ik liever kaal. Heel raar, ja, we hebben het vandaag over unpopular opinions. Dingen die jij vindt waar de meeste mensen het niet mee eens zijn. Of ze zijn het er wel mee eens en durven het gewoon niet te zeggen. Stephanie, unpopular opinion, maar ik ben wimperstylist. En ik merk dat extensions en zo super genormaliseerd is. Maar ik vind dat het een luxe is. Je moet nog steeds blij zijn met jezelf zonder die extra's. En ik heb ook wel een tijdje wimper extensions gedragen. En dan als je dat even niet hebt, dan voel je je naakt. Je voelt je lelijk. En dat is eigenlijk niet gezond. Shafi, unpopular opinion, maar M&M is overrated. Moesie, die stuurt unpopular opinion. Boys gaan deze begrijpen, maar 9 van de 10 keer als een dame zich lekker voelt, is ze dik of kapot lelijk. Ik weet niet waarom dat erg zou zijn, maar ze zijn ook gelijk de dames die knappe vriendinnen hebben en dan ook nog kokblokkers zijn. Kijk, er is geen probleem aan dik zijn. Ik bedoel, toch, ik hou van

grote, mooie, volle vrouw. Een grote kont. Maar ja, ik weet het niet. Ik kan wel begrijpen, dat heb ik vaker gehoord van boys, dat het altijd die ene vriendin is die niet zo knap is, die avond komt kokblokken met die knappe vriendin. Maar wat boys niet weten, is dat die knappe vriendin haar heeft gevraagd om te kokblokken bij jou. Ja. Shade, die stuurt een popular opinion, maar jongeren hebben tegenwoordig meer gelijk dan ouderen. Ik vind het sowieso wild dat bijvoorbeeld in Amerika die president Trump, hij is gewoon bijna 80. Hij gaat nu dingen bepalen van mensen. Waarschijnlijk is hij er niet meer om het te ervaren. Mounir, unpopular opinion. Maar mensen gebruiken eerlijkheid als excuus om gewoon respectloos te zijn. Zeg gewoon dat je wil haten. En Appie stuurt unpopular opinion. Maar 80% van de mensen heeft geen mening. Ze schreeuwen gewoon TikToks na. Je hoeft me niet persoonlijk aan te vallen, Mounir.

Even een Central Sea Sprinter en dat kent. Zometeen Kleine John, dit is Dior en Kans. En Kans heeft echt een hele dikke website van zichzelf met een lookbook, zijn muziek. Kans.world, ga checken terwijl je luistert naar No Games.

0: Bijna iedere show zeg ik tegen je dat ik de toekomst kan voorspellen. En de afgelopen 2 maanden, Tante Chanel is echt on fire. Onyx Chanel. Ja, ik had het laatst over Wilde Westen en opeens is Louis Vos opgedoken in Nederland. Vorige week liet ik je horen dat Frenna dit zei bij Dolfijn FM.
1: Dit jaar gaan we geen muziek droppen.
2: Geen?
1: Ik wil even gewoon op vakantie. Even ruimte maken voor al die andere boys.
0: En toen zei ik dit jaar ga ik niet meer uitbrengen. En heel eerlijk, ik geloof daar persoonlijk niks van. En opeens, 4 dagen later, zie ik dit op mijn For You page. 1, 2, 3.

0: Ja, mijn favoriete tune uit de playlist van GP uit G. En hij is dus 3 keer genomineerd voor een Phonics Award in de categorie Best Collab. En ook nog 1 keer als Next Best. En ik vraag me af, ga jij erbij zijn? Dat moet wel toch, want het is nog 19 nachtjes slapen. Maar de brandende vraag is, heb jij al tickets?
1: Dit is de Phonics Hitmachine.
0: Ja, wil jij 2 tickets winnen voor de Phonics Awards 2026? Dan moet jij nu Hitmachine in de NPO Luisterapp sturen. En hou je telefoon een beetje in de gaten, want als je geluk hebt, bel ik je zometeen op. Hitmachine in de NPO Luisterapp.

0: eert Domino's die verrekte lekker bek in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Nederland, maak je klaar. Jij, beter bekend als Kanye West, komt naar Nederland als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni, volledig uit.

0: je niet wilt missen. Tickets via jnederlands.com. Haal je tickets nu.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Nieuw.

0: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
1: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk morgen naar The Mensenbee. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
2: Wabi, wabi.
3: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Ja, die tickets kun je natuurlijk nu ook bij mij winnen. Dus hou je telefoon in de gaten terwijl je luistert naar Broederliefde en Lil Kleine. En dit is Frenna.

0: 2 ouder of nieuwer dan Tune 1? Heb je hem goed, gaan we door. En dan is de vraag weer, is Tune 3 ouder of nieuwer dan Tune 2? Nou, de eerste die ik heb gebeld, dat was Naïm. Naïm, hoi.
1: Goedemiddag.
0: Hoeveel tracks denk je achter elkaar goed te kunnen raden?
1: We gaan de 4 zeggen gewoon, toch?
0: 4, stabiele inzet. Oké. Nou, dan ga ik jouw tegenstander Korap erbij halen. Hey Korap.
2: Hallo.
0: Hey Korap. Naïm die zegt dat hij 4 tracks achter elkaar goed kan raden. Ga jij hier overheen? Dus bijvoorbeeld 5? Of laat je Naïm toch spelen?
2: Nee, dat denk ik niet dat ik daar overheen kan. Naïm is zo goed. Ik laat hem spelen.
0: Oké. Nou, blijf jij lekker hangen aan de lijn. Dan komen we zo meteen bij je terug. Misschien met de winst. Misschien met iets anders. Oké. Naïm, ik laat jou jouw begintrack horen. Daar mag ik wel het jaartal van verklappen. Maar daarna is het helemaal aan jou. Een fragment is iedere keer maximaal 10 seconden. Maar het kan ook 8 of 9. Dus geef zo snel mogelijk antwoord. Heb je geen antwoord gegeven en het loopt af, gaan de tickets gewoon naar Korap.
1: Oké, let's go.
0: Jouw fragment is...
3: Dat is jouw schuld. Dat is jouw schuld. Omdat je lult. Jij pakt een L. Omdat je lult.
0: Omdat je lult van Lyrical uit 2021. Naïm, is deze track ouder of nieuwer?

0: nieuwe. Ouder.
1: Ja, dat heb je echt heel nonchalant en makkelijk gedaan.
0: Pauw, onder werk, hè? Je weet zelf.
1: Je bent nog aan het werk, je hebt tickets gewonnen.
0: Hey.
1: Hey, wat voor werk doe je?
0: Hey, ik ben vuilnisman.
1: Vuilnisman? Oh ja, mijn toch. God, jij houdt de straten schoon. Dank je wel daarvoor.
0: Ja, toch.
1: Ik vind dat vuilnismannen niet genoeg credits krijgen. Dus ik ben echt blij dat ik je vandaag tickets kan geven.
0: Thanks. Heb ik tenminste credits en tickets. Je weet zelf.
1: Met wie ga je erheen?
0: Met vrouwtje toch?
1: Met vrouwtje, ja, dat moet sowieso. Maak er een romantische date night van. Zet een roze jurkje. Ik weet, je gaat er goed zetten. Dus blijf even hangen aan de lijn. Dan gaan we het regelen met die tickets.
0: Ja, toch?
1: Doei, doei. Dit is de Phonix Hitmachine. Tickets winnen. Ja! Ja, Korab.
2: Ja, ik had niet verwacht. Ik denk, easy money, hij gaat niet raden, dan win ik die tickets, maar nee.
1: Nee, ja, het kan gebeuren, maar het is, je hebt nog 19 nachtjes. Je moet gewoon lekker blijven luisteren naar Phonix en dan weet ik zeker dat ik je daar ga zien, ja?
2: Yes.
3: Yo, this is

0: nieuwe serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele dag... Ja.

0: brown eyes.
1: Your city. Your city. Your sound.
2: Yes.
3: Elf uur rennen, sok mijn H&M, spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trina mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op drie kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geef fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat

Ja, Trobi wordt in het en hij heeft een album uitgebracht, net zoals heel veel mensen. Ik dacht, ik maak even een kleine recap voor je. Dat zometeen naar muziek van Jonah Fraser. Dit is stripclubmuziek van The Weeknd.

Bare Minimum, Fresh NKM. En ik vind dat het bare minimum als radio-dj is om jou een beetje op de hoogte te houden van nieuwe tunes. En het is, gisteren 1 mei was het weer zo'n dag vers voor bevrijdingsfestival. Strategisch heel slim. Festivalseizoen begint nu. Maar er zijn zoveel tunes en albums uitgekomen. Niet normaal. We hebben deze.

Kevin met Jij Hebt Mij. En Trobi heeft een album uitgebracht, Chameleon. En dit is dus Hoog, een tune met K.A. en Jade Lauren samen. Interessante combi, hoe klinkt dat?

topper die was hier gisteren. Die is uitgekomen. Heeft Queen Treatment uitgebracht. En het is gesampled van iets. Maar ik kan even niet komen op wat. Dus drop het in de NPO-luister.

0: Ja, dit gaat echt een litte zomer worden. Maar er is één tune gisteren uitgekomen op een album dat is uitgebracht. En ik ben er zo enthousiast voor. Ik weet zeker dat het een banger gaat zijn. Dus ik ga hem voor het eerst luisteren samen met jou. Dit is van het nieuwe album van Bart of zo. GP uit G staat er ook op. Dit is Finesse.
1: Smell like fucking Vlado, innit?

0: heb operatie gedaan voor jou gezorgd toen je ziek was. En nu wil je met mijn nier in jouw lichaam andere mensen liggen naaien. Ga liggen. Is dit een rare reactie? Dit dacht jij ook toch, hoop ik? Ben je een klootzak als je je nier terug wil in dit geval? Ik ging in de comments dieken en Q zei, ik geef niemand niets. Je moet me helemaal geen nier vragen sowieso. Aartje zei, ik zou een contract afsluiten. Dat je gewoon een contract opstelt. Hé, ik geef jou deze nier, maar als je vreemd gaat, dan moet je me 100k geven of zo. Veel mensen waren boos hierom. Dus ik dacht, ik moet dit aan jou vragen, toch?
1: Wow. I'm asshole.
0: Stel je nou eens voor, je bent 10 jaar met iemand getrouwd. En na een jaar, weet je toch, je geeft die persoon een nier uit je eigen lichaam. Na een jaar willen ze scheiden. Is het heel raar om ergens die nier terug te willen? Maak dat je een klootzak of niet?
1: Wow. I'm the asshole.
2: Goedemiddag, tante Chanel. Je bent 100%

0: Ja, mocht je in de auto zitten, dan verander je weer eens in de rijdende rechter. Want ik heb weer iets gevonden op het internet. En jij mag bepalen wie zit fout. Wie is het probleem in dit scenario? Wie is de klootzak?
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow.
0: Ja, pak je NPO luisterapp erbij, want vandaag het is echt weer een gestoorde. Ik moet even een scenario voor je schetsen, oké? Okay? Stel je voor, je bent 10 jaar getrouwd met iemand. Kids, alle samen, huisje, boompje, beestje. En opeens zegt hij of zij, schat, ik ben ziek. Ik heb een nier nodig. En wat een geluk, je bent een match. Dus tuurlijk geef je de moeder of vader van je kinderen een nier van je. Je partner herstelt en opeens na een jaar zeggen ze, ik wil scheiden. Hey, direct die nier inleveren, hè? Direct!

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl.

0: Nou, Koningin Flora.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
1: Your city, your sound.
2: Funnyx!
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi.
3: We bespreken.

0: legendarische avond die je niet wilt missen. Tickets via jnederlands.com. Haal je tickets nu.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: De wereldorde verandert in razend tempo.
5: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
6: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:30, VPRO NPO 2.
7: Als een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een vriend.
8: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
9: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
7: Dan kan je het volgende doen. Word het eens dat je het met elkaar oneens bent.
8: We worden het niet eens, hè?
9: Nee.
8: Als ik nou eens even twee drankjes ga halen.
9: Top, helemaal mee eens.
7: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Chanel. Kan je een nier terugvragen aan je ex? Je komt erachter, nou, broederliefde maakt me niet heet. Dit is Feit hier op Phonix.

0: Ja, broederliefde zal maar zingen over een kapsalon kip en jij hebt nog niet ontbeten. Jurgen die stuurt, ik geef sowieso niets aan niemand. Dan ben ik maar slecht. En Douglas stuurde deze memo.
1: In principe maakt het me geen tering uit wat iemand vindt of wat als ik een klootzak ben of niet. Als je die streek met me uithaalt, per direct, begrijp je? En als je niet naar de dokter wil gaan, dan misreven poering. Ik ben niet gek. Iets uit mijn lichaam, mijn gezondheid. Dan na een jaar kom... Boy, sorry man. Probleem. Als dat je overkomt, roep me, bel me. Direct handelen.
2: Oh my god, no.
3: Oh my god, I can't believe this.
2: Wow. I'm the asshole.
0: Hij zei bel me, dus dat heb ik gedaan. Hey Dogla.
4: Yo. Maak me niet heet. Maak me niet.
0: Hey,
4: ik gooi die op je gelijk.
0: Ja, dit is het onderwerp dat je heet maakt. Stel je voor, je bent nu aan het luisteren. Laat me je even up-to-date brengen. Stel je bent 10 jaar getrouwd met iemand. Kids samen alles, hè. En opeens zegt hij of zij, schat, ik ben ziek. Ik heb een nier van je nodig. Jij bent een match. Dus je weet toch, dit is de vader of moeder van je kids. Tuurlijk geef je een nier. Je partner herstelt. En opeens na een jaar zegt ze, ik wil scheiden. Per direct die nieren inleveren, hè? Ik zou dat niet kunnen handelen. En Dogla, jij ook niet.
4: Ik ook niet, man. No, je wist al wat je deed, man. Ja, je wist al wat je deed, man. Na een jaar. Weet je hoe snel dat is?
0: Hoe lang duurt het überhaupt om te herstellen van zo... Weet je toch, dacht je al dat terwijl ik je die nier aan het geven was?
4: Ja, maar ik ben nog herstellende ook, denk ik. Nee, dat gaat niet werken, man. Ik heb je mijn hart al gegeven. Oké, dat is niet fysiek, maar dat is ook iets, begrijp je? Dat
0: hoeveel organen wil je?
4: Ja, hoeveel organen? Jullie moeten dan maar leeg plukken gewoon en daar op ga je weg. Bap, volgende. Nee, man, dat werkt niet, man. Nee, man.
0: Maar kijk, om als we weer toch... Dit item is Am I the Asshole. We moeten beide kanten van het scenario een beetje erbij halen. Je wilt toch ergens ook dat je partner, de moeder van je kids, leeft, gezond en gelukkig is. Ook al zijn ze niet met je.
4: Klopt. Maar ja. Als je niet met me bent, dan ben ik ook niet... Ben ik dan de persoon die je moet helpen dan of wat? Nee, toch ook niet.
0: Maar je hebt het gedaan toen je met ze was. Toen gaf je het met liefde.
4: Ja, maar dat was toen. Toen dacht ik van, alles is nog real, toch? Toen dacht ik van, oké, ja, je weet toch, ik maak je een soort van... Ik geef je zeg maar weer die hoeveel... Wat, ja.
0: Ja.
4: 30 jaartjes of weet ik veel erop. Begrijp je? Door mij
0: je hebt wel gewoon, je kan dit doen omdat ik je die nier heb gegeven.
4: Ja, toch? En ik doe het met liefde. Het is niet van, oké, het is een terugbetaling of wat. Nee, het is met lobby. En lobby is duur, man.
0: Lobby is echt duur. We kregen een reactie van Louisa. Die zei, ik geef jou die nier zodat ik de rest van mijn leven bij je kan zijn. En dan flik je me dit. Je geeft me die nier terug. Je kijkt maar hoe je het fixt, maar die nier die komt terug.
4: Terug, man. Direct.
0: Maar kijk, toen zat ik weer na te denken. Kijk, als het je partner is, je partner kan of niet blijven leven, weet je toch? Dan moet je voor die kids alleen zorgen. Is het niet ergens in jouw voordeel ook om ze die nier te laten houden?
4: Maar waarom zou het in mijn voordeel zijn dan?
0: Nou ja, je weet toch, het is zwaarder om voor kinderen te zorgen in je eentje dan met z'n tweeën.
4: Nee,
0: man.
4: Niet dan wat of zo, maar ik kan prima voor mijn kids alleen zorgen, man. Dat is helemaal... Nee, maar dat niet, man. Die issue heb ik niet.
0: Nou, ik zat dus na te denken van, kijk, als je die nier terugvraagt, ja, dan kan je een aantal dingen doen. Volgens mij is de kans groot dat je partner dan doodgaat, maar je kan ook 8 uur per dag dialyse gaan doen. Kan je morgen op die kids passen in het ziekenhuis? Ga ik naar Ibiza met 2 werkende nieren in mijn lichaam?
4: Ja, dat kan ook, begrijp je? Of diegene met wie je naar wie je ging, of weet ik veel, begrijp je? En meestal is het zo, hè. Misschien hebben ze een ander op het oog of dit of dat. Begrijp je? Je hebt familieleden, je hebt ook genoeg.
0: Oh, maar wat erg. Je was ziek, je was bijna dood aan het gaan. Je bent aan het nadenken over iemand anders. Ik ben operatie voor je aan het doen. Ja. En je bent aan het plotten op me. Je hebt iemand in je telefoon. Oh, ik word gek! Oh.
4: Kan toch niet?
0: Het kan niet. Het kan niet, man. Nee, die nier die moet terug. Hoe dan ook, maakt me niet uit, maar ik wil hem terug.
4: Ik wil hem terug, man. Sorry, man.
0: Dus we zijn niet de klootzak.
4: Nee, ik niet.
0: Nee, wij niet in ieder geval.
4: Jij ook niet, toch?
0: Ga je maar chillen zonder nieren.

0: Phonics Award staat.
1: 21 mei.
0: Avonds live.
1: Met Kulas.
0: Kaya Imani. Broederliefde. En Joe. En geloof ons, hier moet

0: Mary.
1: Ja, je weet dat ik dingen kan voorspellen. Ik voelde Frenna ging droppen. Ik voelde Louis Vaskan terug. En ik voorspel Drake zijn comeback zomer 2026. Het gaat lukken. Funny. Chanel. Zometeen de nieuwe van Kevin. Eerst zijn we nog even met Sarah.

0: heart of not the star. Op 20 mei is de uitreiking van de Phonics Awards.
1: En jij gaat bepalen welke artiest naar huis gaat met een Phonics Award. In de categorie Best Song kan jij stemmen op...
2: Bamboes in een clip, ik ben zo rich, schoot ik nu voor mij.

0: Oh my lay.
1: You're crazy, you know.
0: En zometeen ben ik op zoek naar jouw vreselijkste, gekste, grappigste gedachtes. Eerst nog Playing Games, dit is Summer Walker en Bryson Tiller.

Ja, vandaag wil ik ook een spelletje met je spelen. Ik wil een top 5 met je maken. Maar niet van de beste dingen, maar van de vreselijkste. Chanel. Ja, ik kwam iemand tegen op TikTok die zijn vrouw ten huwelijk vroeg in de kleedkamer van de Sarah. En, hij had nog die kleding van de Sarah met die kaartjes aan. Ze heeft wel ja gezegd, ik weet ook niet hoe. Maar echt letterlijk, ik scroll verder, scroll. Iemand vraagt zijn partner ten huwelijk bij de selfscan van de supermarkt. En toen begon ik te denken, oké, maar denken mensen niet na? Dit zijn toch vreselijke plekken om iemand ten huwelijk te vragen. Is er iets vreselijker dan de Sarah en de supermarkt? Dus daar ga jij en ik vandaag naar op zoek. De vreselijkste plekken om iemand ten huwelijk te vragen. Mijn beste vriendin, die zei tankstation. Ik zei het ziekenhuisbed, want je weet toch zeker, ik ben bijna dood gegaan. En jij denkt, oh, ik wil met je trouwen. Ga ik je niet geloven, want je bent emotioneel aan het doen. En ik kan niet eens weglopen, ik lig daar. Wat als ik nee zeg, ga jij dan moeten weglopen? Verschut. Of de club. Ik heb wel vaker video's gezien dat mensen met ballon in mond nog op hun knieën gaan. Het kan niet. Oké, samen met jou ga ik dus een top 5 maken van de vreselijkste plekken om iemand ten huwelijk te vragen. En het grappigste en leukste antwoord wint vandaag de Funnix Goodie. Zo simpel is het. Dus misschien win jij vandaag, pak je NPO luisterapp erbij als jij de Funnix Goodie wil winnen. En vertel me, wat is de vreselijkste plek om iemand ten huwelijk te vragen?

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

0: Gunna en Chris Brown, we getting fucked tonight? Nou, ik mag hopen van wel. Ik hoop het echt met heel mijn hart. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren als je iemand ten huwelijk vraagt op de top 5 vreselijkste plekken om iemand ten huwelijk te vragen. En ik heb samen met jou net die lijst gemaakt. Funny. Chanel. Nou, wat komt er binnen op nummer 5? Nou, deze is wel grappig. Dina die stuurt de vreselijkste plek via WhatsApp. En nou weet ik dat mijn collega Youssef van Funnyx Talent, die heeft zijn vrouw ten huwelijk gevraagd via WhatsApp. Zijn wel gelukkig getrouwd, dus het kan ook werken, hè? We gaan naar nummer 4. Wanda die stuurt thuis. Kapot saai. Ik vind ergens dat je dan geen creativiteit erin hebt gestoken of zo. Want je kon niet eens even naar het park gaan of zo. Of het balkon. Het bare minimum. Nee, gewoon thuis op de bank. Nummer 3 vond ik eigenlijk wel een interessante.
1: Nummer 3.
0: In de dierentuin stuurde Marcus. Ja, schat. Als ik kijk naar deze leeuwenfamilie voel ik me helemaal de Lion King met jou. Wil je met me trouwen? Ik weet niet waarom tussen de dierenpoep en alles ga je... Nee, is geen plek om iemand ten huwelijk te vragen.
1: Nummer 2.
0: Stefan, die stuurt nummer 2. Dat is in het openbaar. Ja, in het openbaar, je ziet het vaak gebeuren, weet je. Bijvoorbeeld in Parijs en dan heb je allemaal van die mensen op de achtergrond. Ik zag laatst ook een video van een vrouw rond kerst. Die werd op een kerstmarkt ten huwelijk gevraagd. En zij is gewoon weggerend. Want ergens zet je druk op iemand om met je te trouwen, toch? Iemand die echt het gestoordste antwoord van allemaal heeft gegeven, dat is onze grote vriend Jeffrey. Hallo Jeffrey.
2: Hey Chanel.
0: Hey Jeffrey. Je hoort zo meteen nummer 1 en daarna wil ik dat je je antwoord vertelt, ja?
2: Ja.
1: Nummer 1.
0: Jeffrey, wat is de vreselijkste plek om iemand ten huwelijk te vragen?
2: Maar ik denk toch echt op een begraafplaats tijdens een begrafenis.
0: Op een begraafplaats tijdens een begrafenis. Wat erg. Oh. Oh. Hoe ongemakkelijk moet dat ook zijn?
2: Ik denk heel ongemakkelijk.
0: Hoe is dit in je opgekomen?
2: Ik heb geen idee. Ik was een barbecue aan het aansteken en toen kwam dat in één keer omhoog.
0: Toen dacht je, nou, iets is aan het verbranden, ik in de oven, begrafenis en zo. Zo ben je opgekomen.
2: Ja, heel random, heel random.
0: Nou, alsjeblieft, als je nu luistert en je oma is net overleden, doe het niet. Stop jezelf. Jeffrey en ik zeggen stop jezelf.
2: Ja, per direct.
0: Hey Jeffrey, je hebt vandaag gewonnen. Een paar Funnyx sokken, die gaan naar je huis toe komen. Blijf even hangen aan de lijn. En normaal zou ik zeggen, ik ga naar huis. Lachen, gieren, brullen met de JMI-show. Maar zometeen ben ik er nog steeds samen met Mahi. Jij gaat nog even luisteren naar Dua Lipa en Da Baby.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Nederland, maak je klaar. Jij beter bekend als Kanye West komt naar Nederland. Als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni volledig uitverkocht.

effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound. Nieuw.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.

0: Panic.
1: De Jay
2: en Mahi Show.
3: Chanel, ben je een uitzending, Messi?
4: We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zag mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bla weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn broer.

0: lijpen en frennen. En Tante Chanel? Nou, het is chaos hier, maar dat maakt allemaal niet uit, want je luistert naar...
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, lieve JMI.
1: Hallo.
3: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
4: Goedemiddag, JMI.
5: De JMI Show.
0: En Jay is er niet, Tante Chanel is er wel en Mahi is er ook.
6: Ja, ik moest even zoeken naar die mic, hoor. Maar die mic is er. Het was een chaos.
0: Ik wil vandaag even iets bij je kwijt.
6: Ik
0: kwam iets tegen op TikTok en ik moet even wat context geven. Ik denk dat veel vrouwen dit herkennen. Weet je toch, ik ben opgegroeid met Twilight kijken, The Vampire Diaries kijken. Is echt mijn favoriete show ooit. Dus mijn droom is vampier worden.
6: Hè?
0: Ik weet dat het kan. En ik heb bewijs gevonden. Ik zag dus een TikTok van iemand in New Orleans. Weet je toch, de spooky spooky heksenstad van Amerika.
6: Ja.
0: Die zei, ik heb een vampier gezien. En normaal denk je, ah, ik geloof je niet. Maar in de comments waren zoveel mensen die zeiden, ja man, ik heb ook zo'n ervaring gehad. Zoveel video's waarin het voorkwam. En blijkbaar zijn het dus vaker Uberdrivers.
6: Hè? Wacht, oké, maar wacht even. Één vraag, hè. Hoe kan je een vampier herkennen dan? Waar herken je ze aan?
0: Ja, nou ja, als ze je bloed willen drinken, denk ik.
6: Oh, aan de tanden.
0: Ja, kijk, hoe het in de Vampire Diaries is, is dat je, zeg maar, je bent helemaal normaal. En als je bloed drinkt, dan weet je, krijg je die tandjes en die ogen. Maar je kan sneller rennen, je wordt niet oud, je bent supersterk.
6: Tante Chanel, ik kan je een colaatje aanbieden, geen bloed.
0: Nee,
6: Waarom wil jij bloed
0: kijk,
6: drinken?
0: Het voordeel is dus, als stel je voor, jij wil jouw bloed niet aan mij geven. Dan kan ik tegen jou zeggen, terwijl ik je in je ogen aankijk, Mai, geef me je bloed, niet schreeuwen. En dan drink ik je bloed en dan wis ik je geheugen. Dat kan ook als vampier. Dus je hebt eigenlijk geen keuze.
6: Oké, maar daarom denk ik,
0: Uberdriver is echt een goed beroep voor ze.
6: Wat is dan de reden waarom jij een vampier wil worden?
0: Nou, ik zou voor eeuwig dit willen, dit toch zo jong willen zijn. Ik weet toch, supersterk kunnen zijn. Mensen hun mind kunnen controleren. Ik vind dat allemaal top. Dus, mocht je luisteren, hè, ben je toevallig een vampier in Nederland? Stuur een berichtje in de NPO-lijst. Ik ben er echt helemaal klaar voor. Ik kan niet beloven dat ik niet verliefd word op je broer.
6: Maar... ik heb ook wel zoiets. Ik wil dus heel graag, als het kon, een zeemermin zijn.
0: Jij wil H2O gaan?
6: Ja, en dan kijken wat er allemaal gebeurt onder die zee. Want er is nog zoveel waarvan wij niet weten.
0: We hebben maar 15% ontdekt, volgens mij was
6: het. Snap je? Daarom. Okay. Dus ik zou wel gewoon een zeemermin willen zijn.
0: Mahi wil een zeemermin zijn. Tante Chanel, die wil een vampier zijn. En ja, wij zijn heel nieuwsgierig. Wat zou jij dan willen zijn, weet je? Als je kan kiezen. Een vampier, een werewolf, een zeemermin. Wat heb je nog meer? Een heks kan je
6: worden. Een tovenaar.
0: Een tovenaar. Wat je ook wil zijn, drop het in de NPO-luister.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jake Lauren.
0: Fenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Show. NKM, a baddie anthem hier op Phonics. En ik wil echt ongelooflijk graag veranderen in een vampier.
1: Jay en Mahi.
2: De Jay en Mahi Show. Phonics.
0: Ja, Mahi, er zijn geen vampieren in de Phonics binnengekomen die me willen veranderen, hè?
3: Nee, maar ik misschien wel.
0: Als jij ooit een vampier wordt, beloof je dan dat je me verandert?
3: Oké, okay, is goed.
0: Als ik ooit de Zemermin word, dan beloof ik dat ik jou ook verander in de Zemermin.
3: Afgesproken.
0: Ja, we vroegen aan jou, als je kon kiezen, welk supernatuurlijk wezen zou je kiezen als je er één wilt zijn?
3: Ja, en Claire die zei 100% dat zou ik tovenaar willen zijn, maar wel een lieve.
0: Ah, saai. Waarom wil niemand de Voldemort zijn?
3: Ja, jij bent altijd weer zo.
0: Ik hou van chaos.
3: Ik zou best wel die tovenaar van Assepoester willen zijn. Dat ik zo'n koets voor haar...
0: De goede vee. Ja. De veepeetmoeders.
3: Oh, dat is een vee.
0: Ja, dat waren veeën. Het waren veeën. Ja. El Angel die wordt een beetje boos. Die zegt dat hij me open wil snijden. Ook al is het niet bij hem. Oh. Ik dacht, nou, waarschijnlijk omdat ik een vampier wil zijn. Dus hij wil dus Vampire Hunter zijn.
3: Oh, maar dat is niet erg. Het is aangemeld.
0: Hij heeft zeggen, ja, nou ja, ik ben nog geen vampier. Niet boos worden. Wat stuurt Daniela?
3: Daniela die zegt, doe mij maar een heks. Dan kan ik gekke vloeken op mensen gooien die ik niet mag.
0: Dat kan je nu ook al. Iedere vrouw is een heks.
3: Oh, is dat zo?
0: Ja.
3: Oké. Joshua zegt, ik zou een huiskat willen zijn. Beetje chillen en gewoon slapen. Want mensen regelen toch alles voor je. Die hoor ik.
0: Ja, ik zeg je eerlijk, het leven, ik heb zelf een kat. Hè. Haar leven is zo chill. Ik breng haar soms eten terwijl ze aan het slapen, zodat ze niet eens haar lichaam hoeft te bewegen.
3: Ze hoeft niks te doen.
0: Ze hoeft echt niks te doen. Oh. Nee. Sumaya zegt, geef mij maar een vogel in het algemeen. Maakt niet uit welke, als ik maar kan vliegen en weg kan van iedereen's bullshit. Maar dan kan je ook een vee kiezen. Want dan kan je ook vliegen.
3: Ja, dan kan je tenminste dingen toveren die je nog wil. Een huis en weet ik veel wat. Ja, Kimberly zegt, verander mij maar lekker in een mug. Gewoon iedereen wakker houden en verdwijnen als een Oh, vreselijk.
0: En Mitchell, ja, ik denk dat niet iedereen een supernatuurlijk iets wil zijn. Mitchell gaat gewoon voor een meeuw eten jatten. Ik zou een meeuw...
3: Van alles wat je kan alle worden.
0: Ook, kijk, weet je wat het ding is? Meeuwen en duiven zijn de minst populaire vogels. Wil je niet de vogels zijn... Die populair is, een papegaai, een parkiet.
3: Ik noem dat ook gewoon vliegende ratten.
0: Vliegende ratten, ja. Meeuwen zijn de ratten van de lucht, dat klopt.

Kleine John. En iedereen heeft een guilty pleasure om te kijken. Is toch iets dat je stiekem op TikTok kijkt in je bed 's avonds? Vind jij dit kunnen? Ja, wat vind je kunnen? Iets wat Stefan doet, het is echt goor. Zometeen hoor je wat het is. Tijdens Barkie Niet Barkie. Er is nog muziek van Jonna Fraser.

0: Mr. Vegas, het high. En als jij dacht dat jij een gekke gewoonte hebt voor het slapen, wacht maar tot je hoort wat Stefan doet.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoonte ingestuurd en het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er eentje van Stefan.
0: Oh, Stefan. Nou, Stefan die kijkt iedere avond voor het slapen gaan filmpjes van mensen die hun puisjes uitknijpen.
2: Oh my god.
0: En ik moet zeggen...
2: Disgusting. Nee, je gaat niet zeggen dat je dat doet.
0: Kijk, ik doe dat niet, maar ik kan er wel echt van genieten als ik mijn eigen puis uitknijp, weet je?
2: Je eigen puis?
0: Ja, precies. Maar ik kan niet naar video's kijken van iemand anders, weet je? Er zijn ook al die video's dan met echte zieke acne en dingen die eruit komen dat ik dacht van, waar haal je dit vandaan?
2: Ja, precies wat je zeggen. Dus bij jezelf vind ik het prima, want dan denk je, oh, het is eindelijk leeg, het kan weggaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar van andere mensen, er komt zoveel shit uit op het internet.
0: Maar ik begrijp het wel, weet je. Soms die matige video's, kijk ik wel. Ik kan er echt van genieten of zo.
2: Maar
0: ik krijg echt zo'n tinteling.
2: Avond, voor het slapen.
0: Nou ja, het is zijn routine, weet je. Iedereen heeft iets wat ze 's avonds zet. Ik ook gewoon een serie op en dan val ik daarmee in slaap. En hij zet filmpjes op van mensen die hun puisjes uitknijpen.
2: Ik zou de hele nacht dromen dat er allemaal pus uit iets komt of zo.
0: Oh, laten we er niet over nadenken. Maar ik vind dit, persoonlijk vind ik het wel, Barkie.
2: Oké, weet je wat? We gaan het vragen. Stefan kijkt dus elke avond naar puisjes die uitgeknepen worden in filmpjes. Is dit nou Barkie of niet Barkie? Deel jouw mening en oordeel even in de NPO Luisterapp. En een spraakmemo is altijd gezellig.
0: Zeker.

0: gaat niet zeggen dat je dat doet.
1: Kijk, ik doe dat niet, maar ik kan er wel echt van genieten als ik mijn eigen puist uitknijp, weet je?
0: Je eigen puist?
1: Ja, precies. Maar ik kan niet naar video's kijken van iemand anders, weet je? Het zijn ook al die video's dan met echte zieke acne en dingen die eruit komen. Dat ik dacht van, waar haal je dit vandaan?
0: Ja, precies wat je zegt. Dus bij jezelf vind ik het prima, want dan denk je, oh, het is eindelijk leeg, het kan weggaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar van andere mensen, er komt zoveel shit uit op het internet.
1: Maar ik begrijp het wel, weet je. Soms die matige video's, kijk ik wel. Ik kan er echt van genieten of zo.
0: Maar
1: ik krijg echt zo'n kinteling.
0: Avond, voor het slapen.
1: Nou ja, het is zijn routine, weet je. Iedereen heeft iets wat ze 's avonds zet. Ik ook gewoon een serie op en dan val ik daarmee in slaap. En hij zet filmpjes op van mensen die hun puistjes uitknijpen.
0: Ik zou de hele nacht dromen dat er allemaal pus uit iets komt of zo.
1: Oh, laten we er niet over nadenken. Maar ik vind dit, persoonlijk vind ik het wel, Barkie.
0: Oké, weet je wat? We gaan het vragen. Stefan kijkt dus elke avond naar puistjes die uitgeknepen worden in filmpjes. Is dit nou Barkie of niet Barkie? Deel jouw mening en oordeel even in de NPO Luisterapp. En een spraakmemo is altijd gezellig.
1: Zeker.

0: Zoe Taran, stiekem, samen met Jonna Fraser. En Stefanie, die kijkt iedere avond ook iets stiekem in bed. Wat is dat, Mai?
1: Ja, Stefan die kijkt dus elke avond naar filmpjes waarin puistjes uitgeknepen worden. Is dat nou Barkie of niet Barkie?
2: Nee, dit is echt niet Barkie.
3: Vind je dat niet Barkie?
2: Barkie?
3: Of niet Barkie?
0: Ja, jij kon je mening erover geven in de NPO Luister-app. Amara die stuurt niet Barkie, echt disgusting. Je eigen puist is prima, maar iemand anders is niet 100. Het feit dat mensen het van zichzelf posten is ook echt crazy.
1: Daar heeft ze echt een punt.
0: Stel je kan voor, met alles geld verdienen tegenwoordig, hè?
1: Ik zou gewoon filmen dat ik mijn puistje aan het uitkrabben ben en hij vliegt zo in die camera.
0: Oh.
1: 010 player zegt, ik zeg Barkie, ik ben zelf groot fan van Dr. Pimpelpapper. Ja.
0: Oh, dat is zeker iemand met miljoenen volgers die dat doet.
1: Nee, dat is een TLC-programma.
0: Is dat een TLC? Oh!
1: Dat is een vrouw, volgens mij. Ja, vrouw. En die, die heeft dus echt van die huge pimpels die ze dan uitknijpt.
0: Echt dingen die niet normaal zijn, zeg maar.
1: Ja.
0: Oh mijn god. Nou, ik ga het een keertje checken. We kregen een memo van Rick.
4: Nou, ik vind het gewoon echt niet Barkie. Ik, mijn zoon van 12, die kijkt ook filmpjes dat mensen hun neus uitlepelen. Want die hebben vaak genoeg betrapt. Dan ga ik naar zijn slaapkamer toe en dan kijk ik op zijn telefoon. En dan zit hij gewoon filmpjes te kijken hoe mensen zich in hun neus lopen te poeren. Dus nee, ik vind het niet Barkie
1: Wat
4: hij bekijkt op zijn
1: lepelen?
4: Telefoon. Absoluut niet.
0: Uit hun neus lepelen.
1: Dus hun snot eruit of hun zwarte.
0: Ik heb dit zelf nog nooit gezien. We gaan dit zo meteen even. Gaan we dit even opzoeken en dan komen we hier even mee terug hoor. Maar
1: het klinkt ieder way gewoon vies.
0: Je weet toch, stel je voor, je betrapt je zoon met video's van dat mensen hun neus leeglepelen in plaats van met andere dingen. Hij moet echt blij zijn. Rick, je moet kapot blij zijn dat je zoon zich alleen maar hiermee bezighoudt.
1: Dat is wel zo. Soufiane die zegt: vroeger zou ik zeggen niet Barkie, maar mijn ex knip alles bij mij uit. Zodra ik een puist of een mee-eter had, moest ik vluchten. Blijkbaar hebben veel mensen dit. Kan zelf geen Dr. Pimpelpapper zien, maar is dus wel normaal dat mensen dit hebben. Barkie-ish.
0: Ja, weet je, ik ben wel echt die ex, weet je. Als jij met mij bent, dan is jouw lichaam gewoon mijn testruimte. En dan ga ik alles uitknijpen. Ook al ben je ervan overtuigd dat het zeg maar een moedervlek is. We gaan kijken.
1: Maar eerlijk, je kan je man niet laten rondlopen met puistjes en mee-eters. Het kan niet.
0: Want mensen weten niet dat het mijn man is. Ik heb liever dat hij er zo bij is. Mensen weten toch niet. Is niet erg. Is zijn probleem.
1: Chanel.
0: Is het dus Barkie of niet Barkie, Mai?
1: Nou, Stefan die kijkt elke avond voordat hij zijn bed ingaat filmpjes van mensen die hun puistjes uitknijpen. Is dit Barkie of niet Barkie? Met 65% van de stemmen is dit
2: niet Barkie.

Sloaneer. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. It's complicated met Jay en Mahi.

0: Een legendarische avond die je niet wilt missen. Tickets via jnederlands.com. Haal je tickets nu.
1: FunX, yeah!
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningin in vloeren.
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Hermanos!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen, dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards en maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info of ga naar phonics.nl/awards.
2: Chanel. Dingen waar je in één keer op afknapt, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst nog Dior en Kans met No Games. En dit is Spider Distinct.

0: Sorry. Ja, mijn mic moest nog even aan. Maar ik heb even een vraag aan je. Heb jij ook van die random dingen waar je echt meteen op afknapt bij een
1: kan? Oh ja, 100%. Die heb ik zeker.
2: Jay en Mahi.
3: De Jay en Mahi Show. Phonics.
0: Ik zag dus laatst een stel samenlopen. En dat meisje, het leek een beetje nog helemaal pril. Maar ik weet niet of dat echt zo is. Dat was een aanname. Maar ze lopen hand in hand en ineens gorgelt die jongen zo... En hij spuugt ze op de grond.
1: Gadverdamme.
0: En ik dacht, oh hell no. Als jij mijn hand vast hebt en je spuugt ze op de grond, dan ben ik klaar.
1: Dat is gewoon disgusting, toch? Gadverdamme. Ik hou niet van mannen die spugen.
0: Ja, gedraag je gewoon. Heb je niet van je moeder geleerd?
1: Het is echt gewoon een ik van je weet niet hoe je moet gedragen.
0: Ja, heb jij ook zo'n ik?
1: Ja, ik hou er niet van als een man TikToks maakt.
0: Oh, die ken ik.
1: Ik kan er niet tegen als een man zeg maar op social media wil zijn of zo. Ik vind dat echt een instant ik. Ook al ben je echt een hele leuke jongen en mannen mogen op social media zijn. Al die dingen die ik nu moet zeggen. Ik heb dat ook met mannen die heel erg op hun outfit zijn. Weet je, waarom ben je zo bezig met jezelf dressen?
0: Ja, ik heb dat dus ook. En dan echt van die Insta foto's maken met hun outfits. En...
1: Ja.
0: Nee.
1: Weet je wat ik ook lastig vind? Stinken, slechte adem hebben.
0: Ja, überhaupt stinken gewoon. Nee, verzorging is echt belangrijk. Weet je wat ik ook echt heb? Snoes. Mannen die snoezen.
1: Gadverdamme. Ja. Ik ben een keer echt... Ik heb een guy gescot omdat hij snus deed op een date.
0: Echt?
1: Ja, man.
0: Op een date?
1: Ja, het was wel gewoon... De rest hielp ook niet, maar hij wou gewoon opeens snus doen. En toen ja, zei ik, of je gaat nu roken of ik ga je gewoon... Weet je, ik ga je al blokkeren, maar anders ga ik nu weg.
0: Ja, ik hoor je. Als ik alleen het bakje al in je broekzak zie...
1: Nee, is klaar. Hey, wij zijn benieuwd. Wat is een ik waar je echt niet doorheen kan? Laat het ons even weten. Stuur een berichtje. Maar het leukste is om een spraakmemo te sturen. Wat is een ik waar je echt niet doorheen kan kijken?

0: Dans op La Banta, Glow in the Dark en SFB. En ja, wij zijn eigenlijk op zoek naar jouw ex.
1: Phonix,
2: de J en Mahi Show.
3: Wat is een ik bij jou terwijl je date met iemand? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, en je kon het laten weten in de NPO Luisterapp.
0: Ja, we kregen eentje van Claire. Die vond ik zelf wel heftig. Wel, ik zal even de memo laten horen.
4: Girls, een 100.000% no-go voor mij is als een man Mephisto's draagt. Al is het nog de grootste godheid, echt zo'n lekker ding. Als die Mephisto's aan zijn voeten heeft, dan komt het nooit meer goed. Nooit meer.
3: Oh my god, maar wat is dat? Mephisto. Ik ken het niet. Misschien is dat voor onze tijd. Ik ken het niet. Het lijkt. Ze heeft wel een foto gestuurd.
0: Ze doet me een beetje denken aan die Christian Louboutins, weet je, dat soort achtige schoenen.
3: Van die Philippine.
0: Vind ik ook heel lelijk. Ja. Die broek, je weet toch, die D-squared broek met die vervlekken. Ja. Skinny jeans als mannen.
3: Skinny jeans.
0: Oh, wat komt er nog meer binnen?
3: Oh, Sanika zegt Crocs. Ja, die snap ik ook wel.
0: Nee, die snap ik niet. Ik draag gewoon altijd Crocs in de douche, want ik heb een douchetegelfobie. Dus
3: dat is in de douche.
0: Ja, maar ik vind het ook gewoon hard. Ik vind Crocs echt lauw. Kijk, je hebt geen Swarovski-steentjes op je Crocs. En daarom vind je ze niet.
3: Dat is het misschien. Ik draag zelf ook Crocs hoor. Maar ik kan wel begrijpen dat bepaalde mensen dat niet aantrekkelijk vinden.
0: Nou, Danisha stuurt eentje waar ik het mee eens ben. Als iemand een Android-telefoon heeft.
3: Ja.
0: Maar ik kan niet Kijk, weet je, ik kan niet een goede reden verzinnen waarom ik het ik vind. Maar het is gewoon een beetje icky. Maar ja, wij zijn ook weer honden dat wij duizenden euro's voor een telefoon willen neerleggen. Alleen omdat het van Apple is.
3: Ja, maar eerlijk is eerlijk, die Android-telefoon is net zo duur hoor.
0: Nou, het is gewoon alleen een Android-telefoon. Voor 200 euro kan je prima Android-telefoon vinden. Die waarschijnlijk in veel opzichten beter is dan een iPhone.
3: Nou ja, Kylie zegt vieze nagels. Ik kan daar echt niet langs kijken.
0: En dan wil hij met die vingers in je gaan, met die vieze nagels.
3: Chanel.
0: Ja, daar denk ik gelijk over na.
3: Van die afgekoude nagels, die heb je ook nog eens wel eens. Dat je nog een heel klein nagelbedje hebt. En dat het vlees helemaal eroverheen is gegroeid.
0: Godverdamme. En Jade, ja, eentje waar we het allemaal mee eens zijn. Slecht ruiken.
3: Ja.
0: En doen alsof het niet zo is.
3: Heb jij ook dat als een man, bijvoorbeeld, je vindt een man niet heel aantrekkelijk of knap, maar hij ruikt heel lekker, dan is hij gelijk knap?
0: Nee, niet per se. Ik kan het, zeg maar, als een man echt lekker ruikt, maar dat is echt een ziek lekker geurtje. Maar als ik je niet aantrekkelijk vind, kan ik je ook niet lekker vinden ruiken. Snap je wat ik daarmee bedoel?
3: Nee, dat heb ik weer niet.
0: Er zit daar een wetenschap achter dat, zeg maar, feromonen en zo, dat mensen waarmee je goede baby's zou kunnen maken, die vind je lekker ruiken. Dus ook hun zweet en zo.
3: Te grappig. Toby on the beat.

0: Sensational, Chris Brown, Davido en Lorde.
1: Phonics, de J.
2: De J en Miley Show.
0: Ja, vandaag kan je heerlijk genieten van het zonnetje. En het laatste waar je dan zin in hebt, is om te koken. Blijf goed luisteren, want misschien regelen Maya en ik straks wel jouw avondeten. Eerst nog Kama's, dit is Frenna.

0: Maluma en The Weeknd hier bij Phonics. En wij mogen iemand blij maken vandaag.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
4: Kebab?
1: Jij bepaalt. Phonics bepaalt.
0: Ja, wij mogen iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen, hè, Mai? Hoe krijgen de mensen de gratis maaltijd van ons?
5: Nou, je hoort straks dit geluidje.
1: Bel nu 0909-3869-3869.
5: Ja, dus wat ik zei, straks, niet nu. Dan moet je heel, heel snel gaan bellen naar de studio. Dan nemen wij op en dan is het heel duidelijk en makkelijk. Je gaat gewoon een pitch houden waarom jij die gratis maaltijd verdient. Pitch het goed, heel goed. Maak ons aan het lachen, huilen, gieren, brullen. Wie weet, krijg jij dan gewoon die gratis maaltijd.
6: New music.
7: New music.
6: Nieuw op Phonics.

0: eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Funnish betaalt.
4: Ja, je hoort het heel goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En aan ons kan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
1: En mocht je bellen, zet even je radio op de achtergrond uit. We hebben onze eerste beller. Hallo.
5: Hallo.
1: Waarom verdien jij een gratis maaltijd?
5: Mijn vrouw is zwanger. En ze heeft heel veel honger. En ik ook.
1: Ja, ik vind dat je het niet goed hebt gepikt.
4: Nee, ik denk het ook niet. Oké, je kan nog steeds blijven bellen naar 0909-3869-3869. En aan ons pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient. En kom gewoon even met een goede pitch.
1: Een hele goede pitch. Iets waarvan we denken, damn. We zijn jou echt vandaag aan het blessen.
4: Ja, en kom niet met, we hebben een dagje uitgehad. We zijn moe. We zijn in een verhuizing. Die dingen zijn we, daar zijn we klaar mee.
1: 09. Oké, nou, de volgende bedder. Hallo. Hoi.
4: Waarom mag Fanny jouw eten betalen?
5: Hey, mijn auto is totaal losgereden, man.
4: Hè?
5: Ja, ik heb hem 6 maanden geleden gekocht en nu is hij al totaal los door een ander.
1: Wat is er gebeurd? Vertel.
5: Hij is, ik stond gewoon geparkeerd en een vrachtwagen is gewoon vol in mijn auto gereden.
4: Wow! Is dit echt waar?
5: Ja, ik zweer het, man. Ik heb zelfs camerabeelden om te bewijzen.
4: Oké. Ja, dit is echt helemaal kut.
1: Maar zat je zelf in? Nee, je stond geparkeerd. Je zat zelf niet in de auto, hè?
5: Nee, ik zat er niet
4: gelukkig in. Gelukkig.
1: Dus je komt aan en je ziet gewoon een deuk in je auto. Auto helemaal kapot. Hoe reageerde je?
5: Auto los gewoon, helemaal.
4: Wauw.
5: Vanaf mijn linker deur naar de hele voorkant.
4: Wauw.
1: Oh.
4: Ja, ik hoor alleen een nieuwe verzekering en een nieuwe auto, hè?
5: Ja,
1: en een maaltijd. En een gratis maaltijd voor Funnix. Ja, dat gaan we voor je regelen. Succes met je auto. We wensen je een hele fijne dag. En
4: blijf even aan de lijn.
1: Blijf even aan de lijn, ja.
5: Dankjewel.
1: Nou, je hoort het. We hebben hem geblest met de gratis maaltijd. Omdat zijn auto kapot is. Be careful, zoals Cardi B zegt in deze tune.
6: Look, I wanna get married like the Curry, Steph and Aisha shit. But we more like Belly, Tommy and Keisha shit. Gave you TLC, you wanna creep and shit. Pulled up.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Nederland, maak je klaar. Jij beter bekend als Kanye West. Kom naar Nederland als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni, volledig uitverkocht.

0: legendarische avond die je niet wilt missen. Tickets via jnederlands.com. Haal je tickets nu.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: It's complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.

0: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
1: Nieuw op NPO Start. De dramaserie Mokro's.
2: Ik ben verscholen getrapt.
3: Hoe ga je ouders dit vertellen?
2: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in de serieuze film.
4: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
5: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
6: Ik doe toch mijn fucking best!
1: Stream Mokro's. Gratis op NPO Start.
7: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards en maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.
2: Chanel.
3: En Mai vandaag. Vanaf welke leeftijd ben je te oud om huisgenoten te hebben? We spreken daarna Stamina, Young Ali en Chief. En dit is Dave and Tams.

0: vanaf welke leeftijd ben je te oud om nog huisgenoten te hebben? Ja, het is weer tijd voor...
1: Complicated Question.
2: Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je geen antwoord op hebt. En dan durf je ook niet naar je familie of je vrienden. Dan kom je gewoon lekker je hart luchten bij de JMI Show. En vandaag bij de Chanel & Mai Show. Vandaag hebben we dan een complicated question van Alicia. En die is als volgt. Hey Chanel & Mai. Ik ben een tijdje aan het daten met de jongen en hij is echt leuk. Maar er is één ding. At his big age, 32 dus haakjes, woont hij nog met huisgenoten. Ik merk dus dat ik daar echt een beetje op afknap. Het is echt niet aantrekkelijk. Like, get your life together, man. Maar ik durf dat eigenlijk niet tegen hem te zeggen. En verder is hij echt leuk. Ben ik gek met deze eis of is het gewoon normaal en moet ik hem... Of is dit normaal en moet ik hem skippen? Groetjes, Alicia.
0: Kijk, in deze economie is het normaal. Maar een man die genoeg geld heeft voor een relatie, heeft ook genoeg geld voor een eigen huis.
2: Ja.
0: Je kan het gewoon leuk met hem hebben. Dat
2: ja.
0: wel.
2: Ja.
0: Maar ik snap wel
2: dat ze het niet helemaal aantrekkelijk vindt.
0: Nee man, ik kan dat echt niet meer doen. Als ik al denk aan een man met huisgenoten, weet je, dan laat zijn huisgenoot bijvoorbeeld poepen in de wc of is iets smerig. En dan moet je een douche gaan douchen waar een man heeft gedoucht die je zelf niet wil aanraken. Nee man.
2: Ja, ik begrijp je wel. Ik zou ook daar niet willen slapen of zo. Dat je dan rekening moet houden met een ander.
0: Oh, slapen en dan is die huisgenoot daar. En dan word je wakker, moet je hem ook groeten. Gaat hij dingen maar, vragen.
2: Weet je, is dat nou zo maar, belangrijk om ja, iemand te skippen?
0: Kijk, ik vind, weet je, als je 24, 25, 27, 28 bent, kan dit echt nog wel. Maar 32. 32.
2: Hmm. Ik ben heel benieuwd of hier iemand ervaring mee heeft.
0: Ja, ik denk het. Ik date met een man van 28, hij had huisgenoten. En toen hij toen hij daar wegging, had hij geen huisgenoot meer. Had hij een heel huis voor zich. Alleen dat was een verademing samen.
2: Ja, dat
0: echt
2: zag
0: heerlijk.
2: Wel.
0: Weet je, het voelde ook echt van, ik heb hier mijn plekje. En dit is ons plekje als we samen zijn. We doen even alsof we samen wonen en dan ga ik naar huis.
2: Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik weet het niet.
0: Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Dames, ik weet dat er deadbeats zijn. Dus jullie hebben sowieso verhalen van een man van 30 plus met huisgenoten met wie je hebt gedate. En ik wil dat je ze allemaal gaat droppen in de NPO Luister app. Alicia date sinds een tijd met een guy van 32 jaar, maar ze begint af te knappen omdat hij nog met huisgenoten woont. Moet ze dit eerlijk vertellen of hem gewoon laten gaan? Drop het in de NPO Luister.

0: nieuwe serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele dag... Ja.

0: pray for you. Alicia date sinds een tijdje met een guy van 32 jaar. Maar ze begint af te knappen omdat hij nog met huisgenoten woont. Moet zij dit eerlijk vertellen of gewoon laten gaan? Complicated
1: question. Ja, er zijn wat dingen in de NPO-luisteraar binnengekomen. Janetti die komt binnen met... Girl, next, you deserve better. En daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ik hoor er. Tarzan die zegt... Als ze een relatie hebben van 2 jaar zou ik het snappen. Maar als je maar een maand of 2 praat, heb je niets te eisen. Je kan hem erover aanspreken en vragen wanneer hij zichzelf op zichzelf gaat. En als je geen geduld hebt, dan ga je weg en zoek je iemand die wel op zichzelf is. Volg jouw gevoel.
1: Maar ergens vind ik ook, als ze wel een relatie met hem van 2 jaar had, dan vind ik juist dat je niet mag zeiken. Want waarom ben je die 2 jaar gebleven?
0: Ja, dat...
1: Samira stuurt...
0: 2 jaar is dat te lang, sorry.
1: Samira die stuurt meid eerlijk 32 en nog met huisgenoten kan prima horen. Huizen zijn duur. Als hij zijn shit op orde heeft, zou ik niet meteen afhaken. Het is een persoonlijke keuze. Niet iedereen kan het aan. Het gaat hoofdpijn brengen en daar moet je gewoon bereid voor zijn, denk ik.
0: Dat is waar. Het is maar net waar jij zelf in het leven staat.
1: Ja,
0: waar wij in het leven staan, gaat dat gewoon niet.
1: Nee, ik krijg al PTSD.
0: Jaden zegt, snap je gevoel wel, beetje studentenvibe nog, maar kijk ook waarom hij daar woont. Kan ook gewoon slimme keuze zijn.
1: Ja, een hele slimme keuze. Kijk, ik vind gewoon als je als man met andere mannen samenwoont, je moet niet daten. Ik heb het gezegd en nu kan ik weer door naar de reacties.
0: Romy zei,
1: ik zou daar ook op afknappen. Eerlijk gezegd, op die leeftijd wil je toch iemand die zijn eigen plek heeft?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, kijk.
0: Oké, ik weet een conclusie.
1: Oké, vertel.
0: Lieve Alicia, ik snap dat je ervan afknapt. Dat zouden wij dus ook doen in this case. Maar kijk, het ligt er ook aan waar jij zelf in het leven staat. Woon jij al helemaal op jezelf? Heb je alles op orde? Dan snap ik dat. Dan is het echt volg je gevoel. Zoals Jaden zegt, of zoals Bilal zegt. Wie zei dat nou? Maar heb je dat niet, dan ja, probeer het gewoon.
1: Nee, ik zeg blok hem.

0: BBL Drizzy en Young Blue. En het is binnenkort weer tijd voor de leukste en belangrijkste awardshow van het jaar. Wat was het ook alweer, Mahi?
1: De Funnix Awards!
0: Ja, het is weer zover. Wanneer is het?
1: Donderdag 21 mei is het dan weer zover in de AFAS Live. En hier kan je natuurlijk bij zijn. Al jouw favoriete artiesten, creators, die kunnen in de prijzen vallen dankzij jou. En dat niet alleen, want Chanel en ik zijn er natuurlijk ook bij, wat heel leuk is.
0: De leukste prijs!
1: En er zijn natuurlijk ook optredens van Cho, Kaya, Imani, Kulas. En misschien ben jij er ook wel bij.
0: Waar was je?
2: Dit is de Phonix Hitmachine. Dikke vrienden.
3: Ja!
0: Ja, is jouw muziekkennis on point en weet je uit welk jaar elke Phonix hit komt? Dan moet je nu Hitmachine in de NPO Luister-app sturen. En dan maak je kans voor kaarten voor de Phonix Award. Hou wel je telefoon in de gaten, want we gaan je bellen.

0: Het spel waarbij het draait om jouw muziekkennis. Je hoort een track en de vraag is heel simpel. Is de volgende tune nou ouder of nieuwer dan de track ervoor? En zo gaat het maar door totdat je op een gegeven moment af bent. We spelen vandaag met Mahmoud. Hallo Mahmoud.
1: Hey, goeie
0: avond. Goeie avond. Hoeveel denk je dat je er goed kan raden?
1: Ik speel het FFC voor 3.
0: Voor 3. Oké, en we hebben ook nog Birgit. Hallo.
2: Hi.
0: Hi. Hoeveel denk jij er goed te hebben?
2: Meer dan 3.
0: Meer dan 3, maar hoeveel? Je moet wel getal zeggen.
2: 4.
0: Oké, dan gaan we met Birgit spelen. Dat betekent dus, als Birgit er niet meer dan 4 goed heeft, dat de kaarten standaard naar Mahmoud gaan. Ben je ready, Birgit?
2: Yes.
0: De bedoeling is wel dat je snel moet reageren, want er is weinig tijd.
2: Oké, is goed.
0: Oké, jouw begintrack is...
3: Ze wil niet

0: Jack en Yourself, Yo Liegen uit 2022. Birgit, is deze track ouder of nieuwer?
1: Ik kan je effortjes niet volgen. Ik kom er effortjes niet uit. Ik zie jullie even in de wolken. En ik kom er denk ik niet meer uit.
0: Wacht, optie verkeerde. Dat is deze. Ja, helaas. Lil Kleine K.A. Wolken, die komt uit 2025. En Jack en Yourself, Yo Liegen, die komt uit 2022. Dus helaas, bij de eerste is het fout gegaan voor jou. Maar dat betekent dat het voor Mahmoud wel een hele leuke dag is. Ja, Mahmoud, ja, jij gaat naar de Phonix Awards. Met wie gaan we je daar zien?
2: Daar moet ik nog even over nadenken.
0: Daar moet je nog even over nadenken.
3: Oké,
0: daar heb je genoeg tijd voor. We gaan het regelen met die tickets.
2: Kijk, mooi.
0: Nou, doei. No music.

0: Jack en Yourself, Yo Liegen uit 2022. Birgit, is deze track ouder of nieuwer? Ik kan je effortjes niet volgen. Ik kom er effortjes niet uit.
1: Ik is jullie even in de wolken. En ik kom er denk ik niet meer uit.
0: Wacht, optie verkeerde. Dat is deze. Ja, helaas. Lil Kleine K.A. Wolken, die komt uit 2025. En Jack en Yourself, Yo Liegen, die komt uit 2022. Dus helaas, bij de eerste is het fout gegaan voor jou. Maar dat betekent dat het voor Mahmoud wel een hele leuke dag is. Ja, Mahmoud, jij gaat naar de Phonix Awards. Met wie gaan we je daar zien?
2: Daar moet ik nog even over nadenken.
0: Daar moet je nog even over nadenken. Oké, daar heb je genoeg tijd voor. We gaan het regelen met die tickets.
2: Kijk, mooi.
0: Nou, doei. No music.

0: van Bilal Wahib. En we zitten hier inmiddels niet meer alleen, Amai.
1: Nee, nee, met een hele gezellige collega. Imani!
2: Oh my god, jullie zijn van mij?
0: Ja! Imani, iedere keer als jij crosst met ons, dan doen we een spel om te kijken wie jij langs gaat laten komen.
1: Ja.
0: Mogen we vandaag een tip? Ik heb 6 uur show gemaakt, ik verdien een tip.
2: Oké, ja. Weet je, jullie mogen deze keer een tip, want deze is ook wel lastig. Ik ga alvast zeggen dat het om iemand gaat die is genomineerd voor een Phonics Award.
0: Ja, okay. Dan ga ik dat er even bij pakken.
2: Nee, dat mag niet!
0: Maar hoezo
2: nee.
0: Nou?
2: Oké, okay, je mag niet spieken.
0: Oké, ik haal het weg.
2: Oké. Ja, je krijgt 30 seconden, hè?
0: Oké. Okay.
2: Oh,
0: ja, hij is nu al
3: de man.
2: Is het een man? Oh, ja.
0: Ja? Is het Kulas?
3: Is het Milo? Laat het lukken.
2: Nee.
0: Huh? Is het Rijk?
2: Nee.
0: Huh? Is het de Cho?
2: Jullie moeten omschrijvende vragen stellen, jongens. Anders ga je niet redden.
0: Het zijn toch ja of nee vragen? Het zijn toch eens ja of nee? Het is de Cho.
3: Denk je dat hij gaat winnen?
2: Oh, je zet weer een set op nu.
0: Ja, misschien luistert hij nu in de auto. Snap ik je? Zou beter ja zeggen.
3: Oh my god. Ik ben echt aan het zoeken wie er allemaal, maar ik kom
0: ja, de 30
3: niet.
0: Seconden ja. Zijn ook even bij. Wie is het?
2: Dit was heel chaotisch, jongens. Ja, nee, dan moet je blijven luisteren natuurlijk. Oh. Om erachter te komen.
0: Oké, nou, als je erachter wil komen, blijf luisteren naar Imani Weidse. Dit is Kaya Imani. Oh, 2 Imani's.
2: Wow.
0: En Sarita Lorena, als je het weet.

0: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: MEG Events presents op vrijdag 8 mei... The Mother's Day Special met live on stage Karen White.

0: en complete band. De Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO.

0: anders doet.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
3: Ik ben van school afgetrapt.
4: Hoe ga je ouders dit vertellen?
3: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
5: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
6: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
7: Ik doe toch mijn fucking best!
2: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
8: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards en maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.
2: Imani. Je bent ingetuned bij Imani Invite. Zometeen muziek van Oma Lee, maar eerst hoor je Mensa door je speakers met Als je me nou.

0: got crazy, you know?
1: Phonics. Imani Invites.
2: Ja, guys, we zijn weer helemaal terug. Je luistert naar de allergezelligste pre-party van je zaterdagavond. En dat betekent natuurlijk dat we de komende 2 uur er samen gewoon weer even een gezellig feestje van gaan maken. En hoe gaan we dat doen? Nou, natuurlijk heb ik de leukste gasten voor je uitgenodigd. Ik heb de lekkerste muziek voor je klaarstaan. En ik ben ook in een gullebui vandaag. Dus misschien heb ik zometeen ook nog wel een leuk cadeautje voor je. Om je zaterdagavond net nog een beetje beter te maken. Wat het is, ga ik natuurlijk nog niet verklappen. Maar hoe dan ook, heb ik alvast goede muziek voor je. En speaking daarover, ik heb natuurlijk ook weer een keiharde DJ voor je uitgenodigd. En om het feestje helemaal compleet te maken, wil ik ook even van jou horen wat jouw planning is op de zaterdagavond. Where the party at? Waar is de gezelligheid? Stuur me even een gezellig berichtje, een leuke spraakmemo in de NPO Luister app. En dan kletsen we zo meteen verder. Je hoort nu Lucio en Christian D door je speakers met Alleen is maar alleen.
3: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: giftig. Jay Koppig en Young Felix door je speakers.
1: Funny. Imani in Vice.
0: Ja, en de girl die hier inmiddels is aangeschoven, die is gewoon eigenlijk een levensechte Hannah Montana. Ze is super jong en ze is nu al gewoon helemaal de clubs aan het afbreken. Give it up voor Isa Rose. Welkom.
2: Thank you.
0: Ja, echt leuk dat je er bent.
2: Graag gedaan.
0: Ja, ik zei het net. Je bent eigenlijk gewoon een levensechte Hannah Montana. Want je bent pas 17 jaar. En je hebt gewoon al in Mexico gedraaid. Met Black Coffee. Je gaat deze zomer onder andere op Tomorrowland staan. High Ibiza. En ondertussen zit je ook gewoon nog op de middelbare school.
2: Ja.
0: Hoe doe je dit allemaal?
2: Ja, ik combineer het eigenlijk door gewoon door middel van heel goed te plannen. We hebben ook een app, ABOS. En dan soms als ik bijvoorbeeld een examen heb, dan ga ik dat blokken op die dag. En dan kan ik bijvoorbeeld geen show doen helaas. Maar door middel van te plannen lukt het altijd wel heel goed nog.
0: Wauw, ik denk dat ik even een soort cursus plannen bij jou moet gaan volgen. Want ik denk, ik zou helemaal overspannen raken van dit allemaal.
2: Ja, klopt. Soms ben ik ook gewoon aan het leren onderweg naar een gig of zo. Dan ben ik ook nog aan het leren. Dus,
0: Wauw, dus helemaal multitasking queen ben je eigenlijk gewoon. En je was pas 15 toen je dus je eerste boeking had.
2: Ja.
0: Maar ja, de meeste clubs zijn natuurlijk 18 plus.
2: Ja, klopt.
0: Had dit dan ook invloed op je boekingen?
2: Ja, soms wel. Want dan was het lastig om mij te kunnen boeken. Want sommige clubs deden het wel en sommige niet. Zoals bijvoorbeeld Tape London, daar was ik voor gevraagd. Alleen dat kon dan bijvoorbeeld niet. Door middel van mijn leeftijd. Maar eigenlijk als je bijvoorbeeld met de manager of een ouder meegaat, dan kan je wel draaien. Alleen dan moet je draaien en gelijk weer weg. Dus dan,
0: ja. Oh, maar heb je dat nu nog steeds dan? Want je bent nu 17. Mag je nu dan wel een beetje blijven hangen? Of is het wel echt van...
2: Nou is het niet echt meer een probleem eigenlijk.
0: Ah, oké. Wat crazy joh. En hoe vinden je ouders dat je eigenlijk op zo'n jonge leeftijd al op alle festivals en in de clubs te vinden bent?
2: Ja, ze supporten me eigenlijk volledig. En ze steunen me ook heel erg in. Ze zijn ook heel erg trots op mij. Dus dat is ook heel super fijn.
0: Ja, oh, je ouders zijn ook hier in de studio. Ze zitten echt met een super big smile naar jou te kijken. Ja. Dus volgens mij zijn ze super trots op jou. En je bent niet alleen DJ, maar je bent ook producer.
2: Ja.
0: Hoe heb je eigen sound een beetje ontdekt?
2: Ja, ik ben eigenlijk nog steeds mijn sound aan het ontdekken. Want ik denk niet echt dat er een eindpunt is. Totdat je eigenlijk je eigen sound hebt. Je blijft altijd wel ontdekken in bepaalde muziek eigenlijk. En mijn muziek is eigenlijk... diepe afro house met een mysterieus randje en dan bijvoorbeeld commerciële stem bijvoorbeeld erop of een element erop. Dat is eigenlijk mijn stijl een beetje.
0: Heel leuk.
2: Schrijven.
0: Dit klinkt helemaal als een vibe. Nou, deze zomer moet je mij bellen. Ik ga helemaal met jou mee op pad. Helemaal gezellig. En zometeen ga je natuurlijk voor ons draaien. Dus ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Maar volgende week komt ook je nieuwe single uit.
2: Ja.
0: En ik dacht, weet je, laten we die gewoon alvast even draaien om alvast even in de vibes te komen. En je mag hem zelf even aankondigen.
2: Nou, hier komt Isa Rose Hot.

Hot. Van Isa Roos hoorde je zojuist door je speakers. Funny. Imani Invite. En ze is nog maar 17 jaar, maar ze maakt gewoon helemaal Nederland en omstreken helemaal kapot. Ze staat op Tomorrowland, High Ibiza, noem het maar op. En vandaag is ze hier in de studio om jou te blessen met een setje. Dus ik zou zeggen, schenk lekker een drankje voor jezelf in. Zet je volume even hoger en enjoy!

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Nederland, maak je klaar. Jij beter bekend als Kanye West komt naar Nederland. Als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni volledig uitverkocht. Extra show toegevoegd.

0: Een legendarische avond die je niet wilt missen. Tickets via jnederlands.com. Haal je tickets nu.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Nieuw.

0: Profiteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: It's complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
3: Als een asieldiscussie polariseert binnen de familie.
4: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
5: Nou, dat is beter dan zo egoïstisch.
3: Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band.
6: Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid.
5: Hier is je nou ineens de softie.
3: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards en maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.
2: Ja, en ik heb hier ook nog 2 tickets liggen die ik ga weggeven. Maar eerst is de volgende gast alweer in de building.

0: Distinct en Morad door je speakers.
1: Phonics. Imani in Vice.
0: Ja, de pre-party gaat nog even gezellig verder. En inmiddels is er een nieuwe gast hier bij mij aangeschoven. En deze man kan je waarschijnlijk kennen van deze track.
2: Met een glockie op de blok. Batman pull up, doe je zoet, doe je moedak. In de strap, die non-potief is het af.
0: Of misschien wel deze. Nou, je hoort het, alleen maar bangers. En daarom is het natuurlijk ook geen verrassing dat hij is genomineerd voor een Phonics Award. En dat is namelijk in de categorie Best Producer. Make some noise for Omad.
3: Yes, yes.
0: Welkom.
3: Omad, thanks for having me, thanks for having me.
0: Of course, superleuk dat je er bent. Je bent genomineerd, ik zei het natuurlijk net al.
3: Yes.
0: En volgens mij is dit je eerste nominatie, hè?
3: Ja, klopt, is mijn eerste.
0: Wat spannend.
3: Ja, we gaan kijken hoe het gaat lopen, man.
0: Ja.
3: Veel mensen, de hele buurt staat achter me. Iedereen stemt voor mij. Dus ja, we gaan kijken hoe ver het komt.
0: Love it. Het is in ieder geval mooi om te zien dat je dan echt wel al gesupport wordt, toch?
3: Ja, ja, dat zeker weet. Ik krijg die love echt in de stad, in de hele stad eigenlijk. Als ik langs iemand rijd, diegene zegt gelijk, jij gaat winnen. Dus we gaan kijken hoe het gaat.
0: Wauw, ja. Nou, we gaan het in ieder geval voor je manifesteren. Wat was het moment dat je erachter kwam dat je genomineerd was?
3: Ja, ik werd gewoon wakker gebeld. Ik ging misschien om 4:30 slapen. Om 8:00, mijn telefoon gaat 5 keer achter elkaar. Ik denk, is er iets aan de hand? Die man van me zegt me, Omad, je bent genomineerd. Ik denk, ja. Ik ga gelijk op Insta. Ik check. Ik denk, lijp man. Ik begin dat te beseffen. Ik stuurde naar iedereen. Mensen zeggen me, tuurlijk ben je genomineerd. Jij moest al lang. Ik dacht, oké, laten we gewoon kijken wat eruit komt, man.
0: Maar had je het zelf niet zien aankomen dan?
3: Ik had het niet zien aankomen, maar toen zeg maar een week ervoor sprak ik met veel vrienden af van me. Ze zeiden van, denk je niet je wordt genomineerd en zo. Dan dacht ik van, ja, vorig jaar had ik bijvoorbeeld de nummer 1 hit. Was ik niet genomineerd bijvoorbeeld, snap je? Dus ik dacht van, ja, zal ik deze keer genomineerd worden? En het is toch gekomen, maar ja. Er is hard gewerkt, dus ja, niks is toeval, snap je?
0: Ik wou net zeggen, alles op zijn tijd. En ja, uiteindelijk, toch. Je bent er gewoon. En ja, ik ga sowieso echt voor je duimen. Je hebt echt een stempel op de industry weten te zetten. Je zei natuurlijk net al, een nummer 1 hit. En ik denk ook, ja, bij elke track is het natuurlijk gelijk wel duidelijk dat jij het hebt geproduceerd. Mede door je tag natuurlijk.
3: Yes.
2: Je bent zo veilig.
0: Ik wil wel even weten wat het verhaal is achter deze legendary tag eigenlijk.
3: Ja, de verhaal erachter. We waren zeg maar gewoon in de studio. Ik was met Henkie T. Ja, hij spreekt de tag eigenlijk in. We waren bezig met het liedje Gangster Rap. Is ook een van de eerste liedjes die me echt de doorbraak heeft gegeven, zeg maar, in de buurt. Dat mensen me gingen herkennen van, Omad. Toen dacht ik gewoon van, ja, maar dit ga ik gewoon als mijn tag gebruiken. Hij had gewoon een intro gemaakt voor de buurt. Ook Belmer, sta op, dit en dat. Ik kom vandaar. En snap je, zo gezegd, zo gedaan, man. Ja, man. Ik dacht van, dit wordt hem gewoon. Heb ik hem gewoon zo gelaten, ja.
0: Ja, je herkent het ook gelijk.
3: Ja.
0: En volgens mij kunnen we aankomende tijd ook wel veel meer muziek verwachten. Want je bent bezig met een project, volgens mij. Kan je hier al wat meer over vertellen?
3: Ja, klopt. Ik ben bezig met een producer-album. Daar gaan jullie veel verschillende kanten van me horen. Als producer, zeg maar. En ik heb veel gekke combinaties van artiesten die jullie niet snel gaan verwachten. Maar op mijn tape gaan ze wel samenkomen. En ja, dat wordt gewoon allemaal, dat wordt gewoon gekkigheid, man.
0: Ik ben benieuwd.
3: Ja, man.
0: En ja, het is bijna zover, hè. Over iets minder dan 3 weken is het tijd voor de Phonics Awards.
3: Yes.
0: Als mensen nu aan het luisteren zijn en ze zijn nog aan het slapen op jou, wat is dan hetgene wat je nog even tegen ze wil zeggen om op jou te stemmen?
3: Ja, wat ga ik ze zeggen? We komen sowieso van ver. Ik zet de nieuwe generatie op de kaart, je weet zelf, man. Dus iedereen van de buurt ook, Amsterdam, Rotterdam, jullie weten zelf van wie die bangers komen, snap je? Dus ja, shout-out naar alle genomineerden ook, Jack Shirex, Spanker, Young Felix. Maar het is ook tijd voor de New Wave producer, snap je? Dus er moet ruimte gemaakt worden, snap je? We gaan kijken gewoon wat eruit komt, man.
0: Ja, oké, zo meteen ga ik helemaal verder met je kletsen. Maar we gaan natuurlijk ook eerst even een van je tracks draaien en je mag hem zelf aankondigen.
3: Yes, ja, zoals ik al zei, ik had de nummer 1 hit. Vaag, het wordt vaak gedraaid op voor niks, maar nog 1 keertje voor jullie gewoon, let's go.
2: Omad, muchas gracias.

0: nerven.
1: Worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
2: 3, 2, 1.
3: Jade Lauren.
1: Brenna.
3: Distinct.
1: Zoe Tauran.
3: Broederliefde.
1: Joe.
3: En nog veel meer.
1: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards. En stem op jouw favoriete artiest.

0: Phonics. Imani invites.
1: Ja, en ik ben hier nog steeds in de building met... The one and only Omach. Hij is genomineerd voor Best Producer van Phonics Award. Dus je bent hier niet zomaar. Hoe is het een beetje met jou... algemene producerkennis. Luister je veel ook naar andere producers?
2: Ja, sowieso. Ik check niet alleen mijn eigen muziek. Ik check eigenlijk veel muziek van ook andere mannen en zo. Dus ja.
1: In Nederland of ook internationaal?
2: Vooral meer Nederlands, maar af en toe ook internationaal. Maar ik luister veel Nederlandse muziek eigenlijk.
1: Oké. Ik dacht, ik ga eventjes jouw kennis even testen. Wat we gaan doen, want ik zei natuurlijk net al, jij hebt zelf natuurlijk ook een iconic producer tag. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel. Je hoort een producer tag en je weet gelijk, oh ja, dat is die en die producer. Yes. Dus wat ik dacht van, weet je, ik heb wat fragmentjes. En het zijn basically gewoon fragmentjes van producer tags. Ja. En dan is het eigenlijk dus aan jou om te herkennen van welke producer de tag is. Hoe schat je je kansen een beetje in?
2: Oké dan. Laten we kijken. Het is spannend, maar we gaan kijken wat we doen.
1: Even kijken wat het zegt. Oké, ben je ready?
2: Yes.
1: Oké, dan komt de eerste.
3: Fuck die niggas up!
2: TK. Of... TK toch? Ja toch? Of
1: niet TK, maar je zat wel in de buurt.
2: TK,
1: ja. Maar ik kun hem gewoon goed. Je wist hem. Inderdaad, TK. Nou, dan de volgende. Deze is denk ik wel wat lastiger misschien.
4: Wie is deze beat?
2: Nice, Frasie.
1: Oh, lekker bezig. Inderdaad, Frasie. Nou, je bent hartstikke goed bezig. Je bent op een winning streak. Oké, de volgende. Deze weet jij.
2: Metro Boomin.
1: Nou, dit is lekker bezig. En dan hebben we deze.
2: Hoe heet die man nou weer? Zero Dix of zo, toch?
1: Zero Dix.
2: Ja.
1: Klopt inderdaad. En dan heb ik nog eentje voor je.
2: Nog een keer. Mustard. Ja, toch.
1: Lekker bezig. Je hebt gewoon een 5 van 5.
2: Top.
1: Zie je, we hebben alleen maar winnaars hier in de building, hè?
2: Ja.
1: Je weet wat dat betekent. Je hebt nu deze Gimma gewonnen. Mm. Volgende wat we moeten gaan winnen is die Phonics Award, toch?
2: Ja, maar dus alle mensen, gaan jullie stemmen. Stem op Omach. Hey, ja, man, show me die love, man.
1: Je hoort het.
2: Die tunes komen sowieso eraan, dus blijf maar checken. Er komt veel aan, man.
1: Ja, we gaan je sowieso in de gaten houden en we zien je sowieso bij de Phonics Awards. Heb je je outro al ready?
2: Die outro is ready. Ik ga het jullie dan pas geven.
1: Wauw, ik ben benieuwd. En voordat je gaat, gaan we natuurlijk ook nog wel even een track van je draaien.
2: Yes.
1: En het is weer helemaal aan jou. Je mag hem aankondigen.
2: Ja, maar shout-out naar die mannen van BFL. Dit is Amiga, man.
1: Let's go en heel veel succes.
2: Yes.

Ja, we hebben het al de hele tijd erover. De Phonics Awards komen eraan en je kan er nog steeds bij zijn. Ik heb hier 2 tickets liggen en die kunnen misschien wel van jou zijn. Het enige wat je moet doen is gewoon eigenlijk gewoon goede Phonics kennis hebben. Maar als jij de hele dag naar Phonics luistert, moet dat helemaal goed komen. Dus als jij denkt, ja man, Imani, I got this. Stuur dan even Hitmachine in de NPO Luister app. En wie weet ga je er zo meteen vandoor met die Phonics Awards tickets.

0: match ik die kaarten of ga jij er overheen?
1: Ik gun het hem.
0: Oké, dat is sportief.
1: Dankjewel.
0: Dat is sportief. Oké, Alper, dat betekent dat wij samen de challenge aangaan. Yes. Je moet er dus minimaal 4 goed hebben. Zo niet, krijgt Bert dan de tickets. Ben je ready?
1: Zeker, we gaan ons best doen.
0: Oké, de eerste track krijg je van mij.
1: Yes.
0: Nou, dit is Frenna en Jonna Fraser en die track komt uit 2015. Dus dan wil ik nu heel graag van jou weten, is de volgende ouder of nieuwer? Ben je ready?
1: Ja, zeker.
0: Let's go.
1: Nieuwer.
0: Oei, er was wel een stilte, maar weet je, ik gun hem je voor nu.

0: Ja. Dat is jammer.
1: Oh, je hoorde eerst Trobi uit 2022 en daarna Juno 9 uit 2025. Sorry, Hopper.
0: Hey, geen sorry, het is niet nodig. Ik ga jullie sowieso zien. Ja. Dat zal je zo horen. Let maar op.
1: Dat is de energy. Goed, nee, zo.
0: Geef mij 2 minuutjes. Schakel ik maar over naar die andere klant van jullie. Of, ja, Bertan was toch?
1: Ja, Bertan.
0: Gefeliciteerd, Bertan.
1: Ben je er nog, Bertan?
2: Ja, zeker. Ik ben
1: jij hebt de tickets gewonnen. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Eigenlijk hebben wij ze gewonnen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oh, juist. Ah, wat gebeurt er nou?
2: De lijn is bevroerd.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Yes.
2: Beter dan mij.
1: Ik ga helemaal stuk. Dus jullie waren gewoon een complot aan het voeren hier met z'n tweeën.
0: Hij belde mij op net.
1: En toen?
0: Hij zegt, hey, arbeider, kan je alsjeblieft even snel hitmachine sturen? We gaan hem misschien dit keer wel winnen.
1: Ik ga
0: dus
1: stuk.
0: Ik zeg, nou, we gaan het proberen tegen elkaar. En uiteindelijk, yes, let go.
1: Ja, die vind ik echt top. Dit is wel echt de beste die ik tot nu toe heb gehoord. Dus ik gun het jullie.
0: En zo naar mijn broertje. Dankjewel, Bertan. Dankjewel.
1: Ja. En zo naar jullie. Geniet ervan. Dus jullie gaan wel samen dan, neem ik aan, toch?
0: Ja, zeker.
1: Gezellig. Nou, dan zie ik jullie 21 mei. Blijf aan de lijn hangen. Dan zorg ik dat die tickets jullie kant op komen, ja?
0: Thanks.
1: Goed te doen. Thank you.
0: Doei.

0: Het is weer zover. We gaan weer het spel spelen waarbij het helemaal draait om jouw muziekkennis. Nou, het enige wat je heel de tijd hoeft te doen, je hoort een tune. En de vraag is simpel. Is de volgende tune ouder of nieuwer dan de tune ervoor? En zo gaat het door tot je af bent. Het gaat wel ook echt om tempo, want je moet antwoord geven voordat de track is afgelopen. Ik wil geen stiltes horen. En vandaag gaan Bertan en Alper de uitdaging aan. Een hele goede avond.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Zijn we er allebei?
1: Ja, zeker.
0: Oh, toppie, toppie. Hey Alper, hoeveel tunes denk jij door te kunnen gaan?
1: Ik hoop dat ik er 4 goed heb.
0: 4 goed. Oké, okay, Bertan, zeg jij van, hey, ik laat het aan Alper over. En als hij die 4 niet goed heeft, dan snel.

0: 83, Ziggy en Dins, samen met Jo Silvio door je speakers.
1: Phonics.
2: Something for the club.
1: Imani invites.
0: Ja, Imani Invites is natuurlijk je favoriete pre-party van het weekend. Hè? Ik wil het niet voor je invullen, maar ik weet, het is hier altijd wel hartstikke gezellig. Na de pre-party tune je natuurlijk in bij Phonics Vissa. En kunnen we gewoon even lekker helemaal losgaan. Vandaag tune je in bij DJ Wef, dus ze staat al helemaal ready voor jou na de headlines. En ik zie jou volgende week weer. Zelfde plek, zelfde tijd.

0: even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?

0: zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi.
10: We bespreken

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer: vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl.

0: bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
4: MEG Events presents op vrijdag 8 mei. The Mother's Day Special met live on stage

en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Deze zomer nog een volle haarbos?

0: Amsterdam. Be here.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl.
6: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
7: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister app.
8: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix-app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your

0: doneer.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay
1: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funnix kanalen.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister app.
8: Wabi, wabi.
9: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix-app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.

toch als je net je radio hebt aangedaan. Je luistert naar de Lucky Hour Radio Show hier, live op Phoenix. Ik ben Lucky Jones. En we zijn gewoon aan het genieten van deze Afro vibes. We gaan door, volgende tune.

Ja toch, als je net je radio hebt aangedaan, je luistert naar de Lucky Hour Radio Show. Hier, live op Phoenix. Ik ben Lucky Jones. En we zijn gewoon aan het genieten van deze Afro vibes. We gaan door.

creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.

0: abonneer.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht. En kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land. Met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.

0: kinderliefde en show.
1: Als je dit mist?
2: Tja.
1: Koop nu je tickets via funnix.nl/awards.
3: Architects.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij Het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1 race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, de komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.

0: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jake Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Joe.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd één van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.